0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1986. April. Een van de vier reactoren van de kerncentrale van het Oekraïense Tsjernobyl ontploft. Meer dan 4000 mensen komen om het leven bij de reddingsoperatie. En waarschijnlijk miljoenen anderen komen om of dragen de gevolgen van de vrijgekomen straling. De gevolgen voor Nederland en België zijn gering. Het RIVM werd gevraagd om de stralingsmetingen uit te breiden. Alleen het verbouwen van rode kool is in Nederland gedurende een zekere periode verboden als gevolg van stralingsgevaar. Mei. België wint het 31ste Eurovisie Songfestival in Bergen, Noorwegen. Sandra Kim behaalt met J'aime la vie 176 punten. Het RIOD publiceert een tot nog toe niet gepubliceerd deel van het dagboek van Anne Frank. Juni. Argentinië wint in Mexico onder aanvoering van Diego Maradona de wereldtitel door West-Duitsland in de finale van het WK voetbal met 3-2 te verslaan. September. Cliff Burton, bassist van de Amerikaanse metalband Metallica, sterft na een ongeluk tijdens een tournee in Europa. Hun tourbus raakt van de weg, hij wordt uit het raam geslingerd en krijgt de bus over zich heen. November. Bij een brand bij het chemiebedrijf Sandoz in Basel, Zwitserland, stromen met het bluswater grote hoeveelheden giftige chemicaliën in de Rijn. Bram van de Vlucht speelt voor zijn eerste jaar Sinterklaas. Hoe zat het met de muziek in 1986? De album top 3 zag er als volgt uit. Op nummer 3 Cock Robin met Cock Robin. Nummer 2 Brothers in Arms van de Dire Straits. Nummer 1 Picture Book van Simply Red.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De brand in het hoogspanningscentrum in het Groningse Meeden zal naar verwachting nog dagen duren. 6 kelders met in totaal honderdduizenden liters koelolie staan in brand. Blussen is niet mogelijk, waardoor het gebouw gecontroleerd uitbrandt. Omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden. De stroomvoorziening is omgeleid en niemand raakte gewond. Donald Trump heeft de Amerikaanse communicatietoezichthouder FCC opgeroepen journaliste Kristen Welker van NBC News te straffen. Hij is boos omdat zij zei dat zijn gesteunde kandidaten wisselende resultaten boekten. Deskundigen benadrukten dat de FCC niet bevoegd is om journalisten te straffen voor hun standpunten. Donald Trump ligt al maanden overhoop met kritische media. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker geraakt door een onbekend projectiel. Het incident vond plaats voor de kust van Oman, maar er zijn geen gewonden of milieuschade gemeld. De verantwoordelijke is onbekend. De zeestraat blijft gespannen door aanvallen en dreigementen rond het belangrijke scheepvaartverkeer. Een 41-jarige man heeft blijvende gehoorschade opgelopen door het vuurwerkgeweld van Feyenoord-supporters tijdens de wedstrijd tegen SC Cambuur. In totaal raakten 7 mensen gewond. Cambuur neemt extra veiligheidsmaatregelen. Feyenoord heeft tientallen mogelijke daders in beeld voor een stadionverbod. De club heeft aangifte gedaan. Dan nog het weer. In de nacht trekken flinke buien over het land, vooral aan de kust met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend en middag blijft het wisselvallig met stevige buien, lokaal veel regen en onweer. De temperatuur loopt op naar 20 graden. De westelijke wind is matig tot krachtig, aan zee windkracht 6. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1979. Januari. Vanaf eind december 1978 zijn grote delen van West-Europa in de ban van extreme kou en sneeuwval. Delen van Noordoost-Nederland en Noord-Duitsland zijn dagenlang geïsoleerd vanwege metershoge sneeuwduinen. Na de eerste januariweek neemt de ergste kou af, maar vanwege ijzel en sneeuw zal er nog lang sprake zijn van maatschappij ontwrichtende weersomstandigheden. De sjah van Iran vlucht met zijn familie naar Egypte. Iran wordt een islamitische staat, geleid door Ayatollah Khomeini. Maart. Een ongeluk in een nucleaire reactor in Three Mile Island. Het ernstigste ongeval met civiel gebruik van kernenergie tot de explosie in Chernobyl. Saturday Night Fever, John Travolta, Bee Gees, noem maar op. In 1979 begon de disco-hype.
2: Met deze swingende muziek presenteerden zich in Utrecht en Rotterdam een groot aantal prominenten uit de Amerikaanse disco-wereld. Daaronder een groep dansers die goed naar John Travolta en zijn stijl hebben gekeken. Een hele reeks zangers en zangeressen die in Amerika bijzonder bekend zijn, verscheen in de 4 uur durende show op de planken. En heel vaak werd het publiek gegrepen door het ritme.
1: April. Ondanks wereldwijde protesten wordt de in 1978 afgezette Pakistanse ex-president en ex-premier Ali Bhutto door het militaire bewind geëxecuteerd door ophanging. Mei. De conservatieven winnen de parlementsverkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. Margaret Thatcher wordt de nieuwe premier. Jimmy Carter en Leonid Brezhnev ondertekenen te Wenen het SALT-II-verdrag ter beperking van het aantal kernwapens.
3: Your instant mood lifter is right here on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De brand in het hoogspanningscentrum in het Groningse Meeden zal naar verwachting nog dagen duren. 6 kelders met in totaal honderdduizenden liters koelolie staan in brand. Blussen is niet mogelijk, waardoor het gebouw gecontroleerd uitbrandt. Omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden. De stroomvoorziening is omgeleid en niemand raakte gewond. Donald Trump heeft de Amerikaanse communicatietoezichthouder FCC opgeroepen journaliste Kristen Welker van NBC News te straffen. Hij is boos omdat zij zei dat zijn gesteunde kandidaten wisselende resultaten boekten. Deskundigen benadrukten dat de FCC niet bevoegd is om journalisten te straffen voor hun standpunten. Donald Trump ligt al maanden overhoop met kritische media. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker geraakt door een onbekend projectiel. Het incident vond plaats voor de kust van Oman, maar er zijn geen gewonden of milieuschade gemeld. De verantwoordelijke is onbekend. De zeestraat blijft gespannen door aanvallen en dreigementen rond het belangrijke scheepvaartverkeer. Een 41-jarige man heeft blijvende gehoorschade opgelopen door het vuurwerkgeweld van Feyenoord-supporters tijdens de wedstrijd tegen SC Cambuur. In totaal raakten 7 mensen gewond. Cambuur neemt extra veiligheidsmaatregelen. Feyenoord heeft tientallen mogelijke daders in beeld voor een stadionverbod. De club heeft aangifte gedaan. Dan nog het weer. In de nacht trekken flinke buien over het land, vooral aan de kust met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend en middag blijft het wisselvallig met stevige buien, lokaal veel regen en onweer. De temperatuur loopt op naar 20 graden. De westelijke wind is matig tot krachtig, aan zee windkracht 6. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Emergency.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1986. Januari. Flevoland, met 170.000 inwoners, wordt Nederlands 12e provincie. Aruba scheidt zich af van de overige Nederlandse Antillen en wordt een autonoom onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden. En Spanje en Portugal worden lid van de Europese gemeenschap. De Nederlandse bank introduceert een biljet van 250 gulden, bijgenaamd de Vuurtoren. Velen vinden dit het mooiste bankbiljet uit de geschiedenis van het Nederlandse papiergeld. Het biljet zou in gebruik blijven tot de overgang naar de euro in 2002. De Space Shuttle Challenger explodeert 73 seconden na de lancering. Februari. Opnieuw een koude winter in Nederland. Met opnieuw een Elfstedentocht met Evert van Bentham als winnaar. Maart. Ruim 75% van de stemgerechtigden in Zwitserland verwerpt de toetreding van het land tot de NAVO. In Groot-Brittannië wordt de verloving van Prins Andrew met Sarah Ferguson bekendgemaakt. En in Italië komt een groot wijnschandaal aan het licht. Verschillende wijnhandelaren bewerkten hun producten met methanol. Zeker 15 mensen zijn om het leven gekomen na het drinken van de wijn.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De Verenigde Staten hebben 2 aanvallen uitgevoerd op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz. De aanvallen waren gericht op 2 lanceerinstallaties. De revolutionaire garde meldt dat bij de aanval militairen en burgers zijn gedood en ook gewond zijn geraakt en waarschuwt voor vergeldingsacties. NASA lanceerde in Florida de Nancy Grace Roman Space Telescope, een project van $4 miljard. De telescoop gaat in 5 jaar miljarden sterrenstelsels bestuderen en honderdduizenden planeten ontdekken. Deze telescoop werkt snel, het observeert het heelal 1000 keer sneller dan de Hubble-telescoop. De Nepalese autoriteiten organiseren een massabegrafenis voor bijna 200 slachtoffers van de verwoestende stortvloed. Het gaat om lichamen die vooralsnog niet kunnen worden geïdentificeerd. Na de ramp wordt de omvang van de schade steeds duidelijker. Verslaggevers van Reuters melden dat er stapels lichamen op straat liggen, doordat er voortdurend niet geïdentificeerde slachtoffers opduiken die door de vloedgolf zijn meegesleurd. En de brand in het hoogspanningsstation in Meeden zal nog dagen blijven woeden. De brandweer kan het vuur niet met water blussen, omdat het zich dan verder kan verspreiden en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Volgens de veiligheidsregio Groningen kan de rookoverlast tot morgen of woensdagochtend duren. Omwonenden wordt dan ook geadviseerd ramen en deuren dicht te houden en de mechanische ventilatie uit te schakelen. Tot slot het weer. Vandaag wisselvallig met af en toe wat zon, verspreid over het land ook buien. En daarbij is kans op onweer, wat hagel en windstoten tot 75 km per uur. Lokaal kan er veel neerslag vallen met de grootste hoeveelheden in het noordwesten. De maximumtemperatuur komt uit op ongeveer zo'n 20 graden.
1: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk, 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1971. Het jaar waarin Greenpeace wordt opgericht, aanvankelijk onder de naam Don't Make a Wave Comité. De Amerikaanse televisieserie All in the Family, ook wel de eerste soapserie genoemd, verschijnt voor het eerst op de Nederlandse tv. Februari. De eerste abortuskliniek van Nederland, het Mildredhuis in Arnhem, start met het uitvoeren van abortus provocatus. April. François Duvalier, bijgenaamd Papa Doc, president en dictator van Haiti, wordt na zijn overlijden opgevolgd door zijn zoon Jean-Claude, bijgenaamd BB Doc. Hij wordt evenals zijn vader aangesteld voor het leven. Beide voeren een schrikbewind. Mei. Geboorte van een nieuw land, Bangladesh. Het gebied behoorde oorspronkelijk tot Pakistan. Juni. Gijs van Lennep wint als eerste Nederlander de 24 uur van Le Mans. Van Lennep wint verrassend samen met Helmut Marko in de Porsche 917K voor de Gulf Porsche van de combinatie Edward Muller. Juli. Jim Morrison, zanger van de groep The Doors, wordt in Parijs dood aangetroffen in zijn badkuip. Het is 10 juli 1971. De Nederlandse schrijver Godfried Bomans arriveert op het onbewoonde eiland Rottumerplaat voor een verblijf van een week. Hij doet dit op uitnodiging van Willem Ruis, die een radioprogramma maakt met daarin dagelijks bijdragen van Bomans. Het verblijf bevalt Bomans slecht. Godfried Bomans wordt op Rottumerplaat afgelost door Jan Wolkers, eveneens schrijver. In tegenstelling tot Bomans bevalt het verblijf van een week Wolkers wel goed.
2: Travel back in time for the best music. Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De Verenigde Staten hebben 2 aanvallen uitgevoerd op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz. De aanvallen waren gericht op 2 lanceerinstallaties. De revolutionaire garde meldt dat bij de aanval militairen en burgers zijn gedood en ook gewond zijn geraakt en waarschuwt voor vergeldingsacties. NASA lanceerde in Florida de Nancy Grace Roman Space Telescope, een project van $4 miljard. De telescoop gaat in 5 jaar miljarden sterrenstelsels bestuderen en honderdduizenden planeten ontdekken. Deze telescoop werkt snel, het observeert het heelal 1000 keer sneller dan de Hubble-telescoop. De Nepalese autoriteiten organiseren een massabegrafenis voor bijna 200 slachtoffers van de verwoestende stortvloed. Het gaat om lichamen die vooralsnog niet kunnen worden geïdentificeerd. Na de ramp wordt de omvang van de schade steeds duidelijker. Verslaggevers van Reuters melden dat er stapels lichamen op straat liggen, doordat er voortdurend niet geïdentificeerde slachtoffers opduiken die door de vloedgolf zijn meegesleurd. En de brand in het hoogspanningsstation in Meeden zal nog dagen blijven woeden. De brandweer kan het vuur niet met water blussen, omdat het zich dan verder kan verspreiden en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Volgens de veiligheidsregio Groningen kan de rookoverlast tot morgen of woensdagochtend duren. Omwonenden wordt dan ook geadviseerd ramen en deuren dicht te houden en de mechanische ventilatie uit te schakelen. Tot slot het weer. Vandaag wisselvallig met af en toe wat zon, verspreid over het land ook buien. En daarbij is kans op onweer, wat hagel en windstoten tot 75 km per uur. Lokaal kan er veel neerslag vallen met de grootste hoeveelheden in het noordwesten. De maximumtemperatuur komt uit op ongeveer zo'n 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1971. Het hoogste punt van de South Tower van het World Trade Center in New York is bereikt. En de Belgische wielrenner Eddy Merckx wint de Ronde van Frankrijk. Intel produceert een microprocessor voor microcomputers, de 4004. In 1971 worden in Nederland de veiligheidsgordels in auto's ingevoerd.
2: Van 1 januari af zijn autogordels voor nieuwe auto's verplicht. En worden ze voor oude aanbevolen. Helmen zijn nog niet verplicht. Het is een stuntman die op deze effectieve wijze de aandacht vestigt op het belang van veiligheidsgordels in het alsmaar toenemende moderne verkeer dat steeds meer slachtoffers eist. Onderzoek van de ongelukken heeft aangetoond dat het gebruik van gordels in heel veel gevallen de fatale afloop van een ongeluk had kunnen voorkomen.
1: In 1971 komt Pluk van de Pettenflat, kinderboek door Annie M. G. Schmid en Fie Westendorp uit. Er zijn nu al meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht. Muziek uit 1971, de album top 3 ziet er als volgt uit. Pendulum, Creedence Clearwater Revival op 3. Corrie en de Rekels, Corrie en de Rekels op nummer 2. En Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel, 1.
3: The Timeless Classics, right here on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben na een nachtelijk overleg nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. De onderhandelaars hervatten vanochtend om 9 uur het overleg. Er geldt een strakke deadline. De plannen moeten uiterlijk vannacht klaar zijn om de Raad van State voldoende tijd te geven voor een advies voorafgaand aan Prinsjesdag. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege verwachte zware regenbuien. Voor het Caribisch eiland geldt een waarschuwing voor wateroverlast als gevolg van tropische storm Dodi. Ook op andere plekken in het Caribisch deel van het Koninkrijk, zoals bijvoorbeeld Saba, wordt rekening gehouden met overlast. De Verenigde Staten hebben 2 aanvallen uitgevoerd op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz. De aanvallen waren gericht op 2 lanceerinstallaties. De revolutionaire garde meldt dat bij de aanval militairen en burgers zijn gedood. En waarschuwt ook voor vergeldingsacties. En NASA lanceerde in Florida de Nancy Grace Roman Space Telescope, een project van $4 miljard. De telescoop gaat in 5 jaar miljarden sterrenstelsels bestuderen en honderdduizenden planeten ontdekken. Roman werkt snel. Het observeert het heelal 1000 keer sneller dan de Hubble-telescoop. Tot slot het weer. Vandaag wisselvallig met af en toe wat zon. Verspreid over het land ook buien. En daarbij is kans op onweer, wat hagel en windstoten tot 75 km per uur. Lokaal kan er veel neerslag vallen met de grootste hoeveelheden in het noordwesten. De maximumtemperatuur komt uit op ongeveer zo'n 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Eerste files van de ochtendspits, ook voor de regio op midden is de vakantie voorbij. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 6 kilometer file. A4 Den Haag Amsterdam, 10 minuten vertraging ook tussen Knoopend Prins Klausplein en Zoeterwoude-Dorp, 9 kilometer file. Op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Knoopend Gorkum en Hardingsveld-Giessendam, 4 kilometer file, 10 minuten vertraging. En 5 minuten extra op de A16 Breda-Rotterdam bij Knoopend Ridderkerk, 9 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeers. Informatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1985. We zitten in juli. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint voor de vijfde en laatste keer de Ronde van Frankrijk. Augustus. Een Boeing 747 van Japan Airlines verliest zijn staart en botst 30 minuten later tegen Mount Osutaka in Japan. 520 van de 524 passagiers komen om in de grootste single vliegtuigramp ooit. September. Joop Zoetemelk wordt in Italië wereldkampioen wielrennen. Op zijn 38ste. Mexico's stad wordt opgeschrikt door een zware aardbeving. 9000 mensen komen om, 30.000 mensen raken gewond en 95.000 mensen verliezen hun huis. Wat gebeurde er in oktober? Palestijnse terroristen kapen het passagiersschip Aquila Lauro. 15 oktober. Michail Gorbachev introduceert zijn politiek van perestroika, de herstructurering. Wubbe Ockels is de eerste Nederlander in de ruimte. November 1985. De Nederlandse regering besluit tot plaatsing van kruisvluchtwapens met atoomlading in Woensdrecht. En minister Smit-Koes van Verkeer verricht in een benzinestation bij Gelderop de eerste pinbetaling in Nederland. Bij een overval van de bende van Nijvel op een Telheidse filiaal in Aalst komen 8 mensen om het leven en raken er 7 gewond. Muziek in 1985. De album Top 3 zat er als volgt uit. Like a Virgin van Madonna op 3, The Unforgettable Fire van U2 op 2 en Elf van Alison Moyet op 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De kapitein en de rest van de bemanning van de veerboot die gisteren kort na vertrek bij Noord-Cyprus omsloeg, zijn gearresteerd. Waar het scheepspersoneel precies van wordt verdacht en hoe het schip kon omslaan is niet bekendgemaakt. Bij het drama kwamen zeker 8 mensen om het leven en nog 18 worden er vermist. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben na een nachtelijk overleg nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. De onderhandelaars hervatten vanochtend om 9 uur het overleg. Er geldt een strakke deadline. De plannen moeten uiterlijk vannacht klaar zijn om de Raad van State voldoende tijd te geven voor een advies voorafgaand aan Prinsjesdag. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege verwachte zware regenbuien. Voor het Caribische eiland geldt een waarschuwing voor wateroverlast als gevolg van tropische storm Dolly. Ook op andere plekken in het Caribisch deel van het Koninkrijk, zoals bijvoorbeeld Saba, wordt rekening gehouden met overlast. En in de politiek zijn er lange zorgen over de instroom van internationale studenten en de kosten die zich met zich meebrengen. Maar na nieuw onderzoek van het Centraal Planbureau worden deze uitgaven gemiddeld ruimschoots terugverdiend. Dit komt voornamelijk doordat een deel van de studenten na hun studie in Nederland blijft werken en dan ook belasting betaalt. Het weer nog. Het is vandaag wisselvallig met slechts af en toe zon en verspreid over het land buien. Daarbij is er kans op onweer, hagel en windstoten tot 75 km per uur. Lokaal kan er veel neerslag vallen met de grootste hoeveelheden in het noordwesten. Het wordt vandaag ongeveer zo'n 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1978 en we zitten in november. Willem Aantjes treedt af als fractievoorzitter van het CDA na onthullingen over zijn gedrag tijdens de Tweede Wereldoorlog. Johan Cruijff speelt zijn laatste wedstrijd met Ajax tegen Bayern München en verliest met 8-0. Honderden leden van de secte People's Temple vinden de dood in Jonestown na een door hun leider Jim Jones bevolen collectieve zelfmoord. December 1978. Nederland wordt getroffen door zware sneeuwstormen die een ongekende chaos veroorzaken. Vooral de provincies Groningen, Drenthe en Friesland krijgen opgewaaide hopen sneeuw die soms meters hoog zijn, terwijl het in Zuid-Nederland tegelijkertijd regent bij temperaturen van plus 10 graden. Maar ook daar gaat het later sneeuwen. Het gewone leven wordt enorm ontwricht. Er volgen 2 maanden met ongekend winters weer, waarin zware sneeuwval en ijzel worden afgewisseld door dooiperiodes en de wegen zo glad worden dat het tot eind februari niet mogelijk is veilig de weg op te kunnen. De muziek uit 1978. De album top 3 zag er als volgt uit. The Album van ABBA op nummer 3, City to City van Gary Rafferty op 2 en Saturday Night Fever op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Het dodental na de overstromingsramp in Nepal is opgelopen naar 903, terwijl nog ruim 4200 mensen worden vermist. Ook in buurland China eisten de overstromingen levens. De Chinese leider Xi Jinping liet weten dat alles op alles wordt gezet om de vermisten op te sporen. Huishoudens die nu een vast energiecontract afsluiten zijn jaarlijks gemiddeld bijna €600 duurder uit dan in februari. De scherpe stijging van de energieprijzen wordt vooral gedreven door duurder gas, wat een rechtstreeks gevolg is van het conflict in het Midden-Oosten en de verstoorde scheepvaart door de Straat van Hormuz. De kapitein en de rest van de bemanning van de veerboot die gisteren kort na vertrek bij Noord-Cyprus omsloeg zijn gearresteerd. Waar het scheepspersoneel precies van wordt verdacht en hoe het schip kon omslaan is niet bekendgemaakt. Bij het drama kwamen zeker 8 mensen om het leven en nog 18 worden er vermist. En de coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben na een nachtelijk overleg nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. Rond deze tijd gaan de onderhandelaars verder met het overleg. Er geldt ook een strakke deadline. De plannen moeten uiterlijk komende nacht klaar zijn om de Raad van State voldoende tijd te geven om advies te geven voorafgaand aan Prinsjesdag. Het weer nog. Het is vandaag wisselvallig met slechts af en toe zon en verspreid over het land buien. Daarbij is er kans op onweer, hagel en windstoten tot 75 km per uur. Lokaal kan er veel neerslag vallen met de grootste hoeveelheden in het noordwesten. Het wordt vandaag ongeveer zo'n 20 graden.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1983. Oktober. Simon Carmichelt schrijft, één dag na zijn 70ste verjaardag, zijn laatste konkel in het Parool. En in Den Haag vindt de grootste demonstratie uit de Nederlandse geschiedenis plaats. Aan de demonstratie tegen het plaatsen van kruisraketten in Nederland doen ongeveer 550.000 mensen mee. 9 november. Freddy Heineken wordt samen met zijn chauffeur Ab Doderer ontvoerd. Ze verlieten net zijn kantoor aan het Weteringplantsoen in Amsterdam toen ze werden meegenomen door 5 mannen. Cor van Hout, Willem Holleder, Frans Meijer, Jan Boelaert en Martin Erkamps. Na 3 weken komt de politie op het spoor van de schuilplaats en Freddy Heineken en Ab Doderer worden bevrijd. 30 november. Microsoft brengt de eerste MS Word-versie op de markt. December. Op het Londense warenhuis Harrods vindt een bomaanslag door de IRA plaats, waarbij 6 mensen op het leven komen. In de laatste wedstrijd van de kwalificatieronde voor het EK voetbal voor 1984 wint Spanje met 12-1 van Malta. Dat is net voldoende om zich te plaatsen ten koste van Nederland. Er gaan stemmen op dat spelers van Malta zijn omgekocht. En dan die prachtige muziek uit de jaren 80. De album Top 3 uit 1983 zag er als volgt uit. Op nummer 3 Nena met Nena. 2 True van Spandau Ballet. En op nummer 1 Thriller van Michael Jackson.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Het dodental na de overstromingsramp in Nepal is opgelopen naar 903, terwijl nog ruim 4200 mensen worden vermist. Ook in buurland China eisten de overstromingen levens. De Chinese leider Xi Jinping liet weten dat alles op alles wordt gezet om de vermisten op te sporen. Huishoudens die nu een vast energiecontract afsluiten zijn jaarlijks gemiddeld bijna €600 duurder uit dan in februari. De scherpe stijging van de energieprijzen wordt vooral gedreven door duurder gas, wat een rechtstreeks gevolg is van het conflict in het Midden-Oosten en de verstoorde scheepvaart door de Straat van Hormuz. De kapitein en de rest van de bemanning van de veerboot die gisteren kort na vertrek bij Noord-Cyprus omsloeg zijn gearresteerd. Waar het scheepspersoneel precies van wordt verdacht en hoe het schip kon omslaan is niet bekendgemaakt. Bij het drama kwamen zeker 8 mensen om het leven en nog 18 worden er vermist. En Waddeneiland Texel is vanaf volgend jaar ook vanuit Den Oever per boot bereikbaar. Vanmiddag start de eerste proefvaart en wordt de nieuwe veerboot officieel onthuld tijdens de visserijdagen. Daarmee komt er voor het eerst een alternatief voor de vaste bootverbinding vanuit Den Helder. Tot slot het weerbericht. Vandaag wisselvallig met slechts af en toe zon en verspreid over het land buien. Er is ook kans op onweer, hagel en windstoten tot 75 km per uur. Lokaal kan er veel neerslag vallen met de grootste hoeveelheden in het noordwesten. De temperatuur komt uit tussen 20 en 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
3: Ook wel wat aan de hand in de spits op de A7 Zaanstad richting Hoorn. 4 kilometer file bij Purmerend door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Opruimwerkzaamheden op de A44 Amsterdam Den Haag geven 3 kilometer file bij Wassenaar Centrum. De Kobbelo-tunnel is dicht vanuit Wassenaar richting Zoeterwoude door een ongeluk. Omrijden via Wassenaar en Leidschendam. Op de A50 Zwolle richting Apeldoorn is een ongeluk gebeurd bij Epe. 5 kilometer file. 20 minuten is de vertraging. Er liggen spullen op de weg op de A50 Apeldoorn richting Arnhem bij Alfred Hoenderlo. Een kwartier vertraging, 6 kilometer file. A67 Venlo richting Eindhoven, helemaal dicht bij Gelbrop. Het komt door een ongeluk, tot een uur of 9:45 waarschijnlijk. 11 kilometer file begint al bij Asten en omrijden gaat via Roermond, via de A73 en de A2.
2: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Augustus.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1994, januari. BMW kondigt de overname van Rover aan. Maart. In Johannesburg, Zuid-Afrika, komen 18 mensen om het leven tijdens straatgevechten tussen Zulu's en ANC-aanhangers. April. Afrikaans nationaal congresleider en ex-bandeling Nelson Mandela wordt, na algemene verkiezingen, de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. De presidenten van Rwanda en Burundi komen om als een vliegtuig nabij Kigali in Rwanda wordt neergehaald met een raket. Die gebeurtenis wordt gezien als aanleiding voor de Rwandese genocide, die een dag later begint. 7 april, moord op 10 Belgische para's in Rwanda, met als aanleiding de aanslag de dag voordien. Kurt Cobain, zanger-gitarist van grungeband Nirvana, wordt dood aangetroffen in het tuinhuis bij zijn landhuis in Seattle. Hij had 3 dagen eerder zelfmoord gepleegd. In Zuid-Afrika worden de eerste volwaardige multiraciale verkiezingen gehouden. Het was een dramajaar voor de Formule 1. Formule 1-autocoureur Roland Ratzenberger verongelukt tijdens de kwalificatie van de Grand Prix in Imola. En Ayrton Senna komt om het leven door een crash tegen een muur tijdens de grote prijs van Imola. Mei. De Franse president François Mitterrand en de Britse koningin Elisabeth openen de kanaaltunnel waaraan 7 jaar werd gewerkt door 15.000 arbeiders. Een reis tussen de twee landen duurt nu 35 minuten. Juli. Brazilië wint in de Verenigde Staten de wereldtitel door Italië na strafschoppen te verslaan in de finale van het WK voetbal. En Miguel Indurain wint de 81ste editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de 4e eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De olieprijzen zijn vanochtend weer gestegen door escalerend geweld in het Midden-Oosten. Na aanvallen over en weer raakte bovendien een supertanker in de straat van Hormuz beschadigd door een mijn. Door de aanhoudende strijd blijft vrede ver weg en een heropening van de belangrijke vaarroute voorlopig uit. Bij een restaurant aan de Amsterdamse Straatweg in het Utrechtse Zuilen heeft afgelopen nacht rond 1 uur een explosie plaatsgevonden. De gevel van het pand raakte zwaar beschadigd en de ruiten van het restaurant en van de bovenwoningen zijn gesprongen. Er zijn geen gewonden gevallen. De zaak was in 2023 ook al het doelwit van een aanslag. Het Waddeneiland Texel is vanaf volgend jaar ook vanuit Den Oever bereikbaar per boot. Vanmiddag start de eerste proefvaart en wordt de nieuwe veerboot officieel onthuld tijdens de visserijdagen. Daarmee komt er voor het eerst een alternatief voor de vaste bootverbinding vanuit Den Helder. En huishoudens die nu een vast energiecontract afsluiten zijn jaarlijks gemiddeld bijna €600 duurder uit dan in februari. De scherpe stijging van de energieprijzen wordt vooral gedreven door duurder gas, wat een rechtstreeks gevolg is van het conflict in het Midden-Oosten en de verstoorde scheepvaart door de straat van Hormuz. Het weer tenslotte. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor stevige onweersbuien met kans op hagel, veel regen en windstoten. Vooral in het noordwesten en de provincie Noord-Holland geldt een verhoogd risico op wateroverlast. Het wordt vandaag gemiddeld zo'n 20 graden, afhankelijk van waar de buien vallen. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Na een ongeluk op de A67 Venlo richting Eindhoven is de weg weer vrij, maar nog 4 kilometer file tussen Afrit Liesel en Afrit Zomeren. En de vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. August.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1993. Januari. In Europa vallen de binnengrenzen weg en wordt de gemeenschappelijke markt een feit. Bill Clinton volgt George Bush op als president van de Verenigde Staten. En het World Trade Center in New York wordt getroffen door een bomaanslag. Een bomauto die geparkeerd stond onder de Noordelijke Toren gaat af en doodt 6 mensen. Meer dan 1000 anderen raken gewond. Maart. Intel brengt de eerste Pentium-chip uit. Door een fout in een computerprogramma wordt een artikel naar 200 nieuwsgroepen tegelijk gestuurd. Joel Furr bedenkt de uitdrukking spamming om het incident te beschrijven. Mei. De spoorlijn tussen Amsterdam Rai en Weesp wordt geopend. Deze wordt ook wel de Zuidtak genoemd. De Zuidtak is de laatste spoorlijn die nog volledig onder gezag van de Nederlandse spoorwegen gebouwd is. De Zuidtak is onderdeel van het Schiphollijnproject dat liep van 1973 tot 1993. De opening werd verricht door koningin Beatrix. En hoe stond het met de muziek in 1993? De album top 3 zat er als volgt uit. Bon Jovi met Keep the Faith op nummer 3. Unplugged van Eric Clapton op nummer 2. En The Bodyguard, de original soundtrack op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Door escalerend geweld in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen vanochtend weer gestegen. Na aanvallen over en weer raakte bovendien een supertanker in de straat van Hormuz beschadigd door een mijn. Door de aanhoudende strijd blijft vrede ver weg en een heropening van de belangrijke vaarroute voorlopig uit. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA onderhandelen nog steeds over de begroting voor volgend jaar, terwijl de stukken vandaag naar de Raad van State moeten. De partijen spraken vannacht tot na 1 uur, maar dat leverde geen resultaat op. Struikelblokken zijn box 3 en een bezuiniging op sociale zekerheid van ruim 6 miljard euro. Bij een restaurant aan de Amsterdamse Straatweg in het Utrechtse Zuilen is afgelopen nacht rond 1 uur een explosie geweest. De gevel van het pand raakte zwaar beschadigd en de ruiten van het restaurant en de bovenwoningen sprongen eruit. Er vielen geen gewonden. De zaak was in 2023 ook al het doelwit van een aanslag. Het dodental door de overstromingen in Nepal is opgelopen naar 903, terwijl nog ruim 4200 mensen worden vermist. Ook in buurland China eiste het natuurgeweld levens. De Chinese leider Xi Jinping liet weten dat alles op alles wordt gezet om vermisten op te sporen. En dan nog het weer. Er geldt vandaag een code geel voor stevige onweersbuien met kans op hagel, veel regen en windstoten. Vooral in het noordwesten en de provincie Noord-Holland geldt een verhoogd risico op wateroverlast. Het wordt gemiddeld 20 graden, afhankelijk van waar de buien vallen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1992 en we beginnen met januari. Servië en Kroatië sluiten een wapenstilstand en de Serviërs in Bosnië en Herzegovina roepen een eigen republiek uit. Van Joegoslavië worden een onafhankelijk Slovenië en een onafhankelijk Kroatië afgesplitst. Paul Simon is de eerste grote artiest die optreedt in Zuid-Afrika na de culturele boycott van het land. De pas 20-jarige Fries Falco Zandstra wordt de jongste Europese schaatskampioen aller tijden. Het is de eerste keer dat hij deelneemt aan een internationaal kampioenschap. Boris Yeltsin kondigt aan dat Rusland geen kernraketten meer op Amerikaanse steden zal richten. Maart. Microsoft brengt Windows 3.1 uit. In Amsterdam wordt voor het eerst een referendum gehouden. Bij een magere opkomst kiest de bevolking voor een autoluwe binnenstad. De politiek besluit tot een reductie van het autoverkeer in het centrum van 35% binnen 10 jaar. April. Bosnië en Herzegovina verklaart zich onafhankelijk. En Euro Disney opent zijn deuren. Nadat politieagenten vrijgesproken werden van mishandeling van Rodney King, breken in Los Angeles rellen uit.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edvard Niesing. De deadline om toeslagen over 2025 met terugwerkende kracht aan te vragen is veranderd. Die was in het verleden tot 31 augustus. Maar nu kunnen huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget nog tot en met 31 december worden aangevraagd. Dat meldt de dienst toeslagen. 6 miljoen huishoudens hebben recht op één of meerdere toeslagen om beter rond te kunnen kopen. Door escalerend geweld in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen vanmorgen weer gestegen. Na aanvallen over en weer raakte bovendien een supertanker in de staat van Hormuz beschadigd door een mijn. Door de aanhoudende strijd blijft vrede ver weg en een heropening van de belangrijke vaarroute voorlopig uit. 6 tot 7 overwegend islamitische landen hebben interesse getoond voor het Defensiepact van Mekka. Een bondgenootschap tussen Pakistan, Saoedi-Arabië en Turkije. Net als bij de NAVO geldt dat een aanval op één land als een aanval op allen wordt beschouwd. Bangladesh en Egypte zijn als mogelijk nieuwe leden genoemd. Vandaag komen vertegenwoordigers bij elkaar in Istanbul voor een overleg over de militaire samenwerking. En de Turkse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar met 1,1% gegroeid ten opzichte van het eerste kwartaal. Dat is meer dan de verwachte 1%. Op jaarbasis vertraagde de groei naar 2,3%. Huishoudconsumptie, goed voor meer dan 2/3 van de economie in Turkije, steeg jaar op jaar met 3,5%. En dan nog het weer. Er geldt vandaag een code geel voor stevige onweersbuien met kans op hagel, veel regen en windstoten. Vooral in het noordwesten en de provincie Noord-Holland geldt een verhoogd risico op wateroverlast. Het wordt gemiddeld 20 graden, afhankelijk van waar de buien vallen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1990, januari. Meer dan 200.000 West- en Oost-Duitsers vieren nieuwjaar bij de Brandenburger Poort, die in december was geopend. Het feest wordt echter verstoord door een stellage die instort, die het leven kost aan één persoon en waarbij nog 100 andere personen gewond raken. De toren van Pisa wordt om veiligheidsredenen gesloten voor het publiek. Omwille van de grote luchtverontreiniging wordt in Milaan voor één dag alle autoverkeer in het stadscentrum verboden. Er raast een storm door West-Europa die windsnelheden bereikt van 156 km per uur. In Nederland vallen 19 doden en in België 11. Onder de doden zijn 3 brandweermannen die omkomen bij het blussen van een brand in een hotel in Noordwijk aan zee. En in Alaska begint het proces tegen Joseph Hazelwood, kapitein van de Exxon Valdez. Het schip dat de ergste olieramp in Amerika ooit veroorzaakte. En in Moskou opent het eerste Russische McDonald's-restaurant. Zuid-Afrikaanse activist en ANC-leider Nelson Mandela wordt vrijgelaten uit de Victor Verster-gevangenis bij Kaapstad. En Michail Gorbachev geeft de toestemming tot de hereniging van de twee Duitslanden. Super Mario Bros. 3 wordt uitgebracht voor Nintendo. Met 6 miljoen stuks is het best verkochte videospel ooit. Maart. In Lusaka wordt Nelson Mandela verkozen tot vicevoorzitter van het Afrikaans Nationaal Congres. Het hoofdkwartier van het ANC zal van Lusaka naar Johannesburg worden overgebracht. En Joseph Hazelwood, de kapitein van de olietanker Exxon Valdez, wordt veroordeeld tot 1000 uur meehelpen bij de schoonmaak van de vervuilde stranden.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. De deadline om toeslagen over 2025 met terugwerkende kracht aan te vragen is veranderd. De deadline was in het verleden tot 31 augustus. Nu kunnen huurtoeslag, zorgtoeslag en kindergebonden budget nog tot en met 31 december worden aangevraagd. Dat meldt de dienst toeslagen. 6 miljoen huishoudens hebben recht op één of meerdere toeslagen om zo beter rond te kunnen komen. Een aantal overwegend islamitische landen heeft interesse getoond in het defensiepact van Mekka. Een bondgenootschap tussen Pakistan, Saoedi-Arabië en Turkije. Net als bij de NAVO geldt dat een aanval op één land als een aanval op allen wordt beschouwd. Vandaag komen vertegenwoordigers in Istanbul bijeen voor overleg over de militaire samenwerking. De Turkse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar met 1,1% gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal. Dat is meer dan de verwachte 1%. Op jaarbasis vertraagde de groei naar 2,3%. Huishoudconsumptie, goed voor meer dan 2/3 van de Turkse economie, steeg de afgelopen jaren met 3,5%. En Sony Music en Warner Music klagen AI-bedrijf Anthropic aan wegens het illegaal gebruiken van songtesten, waaronder All I Want for Christmas Is You, Paper Rings en Eye of the Tiger, voor de ontwikkeling van chatbox Claude. De muziekbedrijven lopen hierdoor inkomsten mis en eisen dat Anthropic stopt met auteursrechten schendingen en een schadevergoeding betaalt. En dan nog het weer. Er geldt vandaag een code geel voor stevige onweersbuien met kans op hagel, veel regen en windstoten. Vooral in het noordwesten en de provincie Noord-Holland geldt een verhoogd risico op wateroverlast. Het wordt gemiddeld 20 graden, afhankelijk van waar de buien vallen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de controles een kwartier vertraging aan de grens, 3 kilometer file. N69 Veldhoven-Neerpelt bij de Belgische grens, 3 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. August 30.

0: it's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1977, januari. In de Verenigde Staten wordt Jimmy Carter beëdigd als 39e president. De armste hulpverlener Harm Dost keert terug uit Duitsland na een gevangenschap van bijna anderhalf jaar. Dost was in Kleef veroordeeld omdat hij aan een Duitse verslaafde softdrugs had verkocht als onderdeel van haar therapie. De 16-jarige violist Jaap van Zweden wint het Nationaal Vioolconcours in Amsterdam. De prijs wordt uitgereikt door minister Van Doorn. Premier Joop den Uyl biedt het ontslag aan van zijn kabinet dat op de valreep is gestruikeld over de grondpolitiek. 27 januari. Een Boeing 747 van de KLM botst door zware mist op een andere jumbojet van Pan Am op het vliegveld van Tenerife. 583 mensen komen om in de grootste vliegtuigramp ooit.
2: Voor hun laatste afscheid zijn de stoffelijke resten van 170 slachtoffers van de vliegramp op Tenerife op de begraafplaats Westgaarde in Amsterdam nog eenmaal opgebaard. En in een eindeloze stroom zijn 7 uur achtereen naar schatting 20.000 mensen langs de kisten getrokken om afscheid te nemen. Niet alleen familieleden en vrienden en bekenden van de omgekomenen, maar vooral ook mensen die door hun aanwezigheid hier wilden getuigen van hun medeleven.
1: April. Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk gaan voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog over op de zomertijd. In Den Haag protesteren leden van de Nederlandse vrouwenbeweging tegen de stijgende koffieprijzen. Daartoe leveren ze 20.000 handtekeningen aan bij minister Lubbers. Mei. Nederland zit zonder televisie. Op beide Nederlandse netten wordt slechts de mededeling getoond dat als gevolg van een arbeidsconflict de geluidstechnici het werk hebben neergelegd. Pieter Mente staat terecht voor de executie van 200 Poolse burgers in 1941.

Sommige dagen vergeten we nooit. 11 september 2001. Een dag die de wereld voorgoed veranderde. Duizenden mensen verloren hun leven. Families verloren hun geliefden. En hulpverleners toonden ongekende moed. 25 jaar later staan we stil bij iedereen die door deze tragedie werd geraakt. Niet alleen met verdriet, maar ook met respect voor de mensen die we verloren en de kracht van degenen die achterbleven. Deze muziek is voor hen. 11 september 2001, 25 jaar later, maar nooit vergeten. 11 september 2026 op Golden Oldies Radio van 7 tot 8 uur.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Na een kort ziekbed is in zijn woonplaats Leiden Eelco Brinkman overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Brinkman was van 1982 tot en met 1989 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Ook fractievoorzitter in de Tweede Kamer namens het CDA. Later was hij fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Eelco Brinkman was 78 jaar. Koning Haakon heeft 2 uur geleden de eed afgelegd voor de Storting, het parlement van Noorwegen. 53-jarige koning volgde afgelopen vrijdag zijn overleden vader Harald op. Koningin Mette-Marit en kroonprinses Ingrid Alexandra waren in de plenaire zaal aanwezig, evenals koningin Sonja en prins Sverre Magnus. De deadline om toeslagen over 2025 met terugwerkende kracht aan te vragen is veranderd. De deadline was in het verleden tot 31 augustus. Nu kunnen huurtoeslag, zorgtoeslag en kindergebonden budget nog tot en met 31 december worden aangevraagd. Dat meldt de dienst toeslagen. 6 miljoen huishoudens hebben recht op 1 of meerdere toeslagen om beter te kunnen rondkomen. En Omroep Ongehoord Nederland heeft het online programma Let's Twist Again van haar kanalen afgehaald, na ophef over een aflevering waarin Adolf Hitler positief werd aangehaald. ON stelt dat het kwaliteitsniveau onvoldoende is. Kamerleden drongen aan op vertrek uit het publieke stelsel. Mediaminister Jeanne Letschert zoekt komende vrijdag naar juridische mogelijkheden om in te grijpen bij de omroep. En dan nog het weer. Er geldt vandaag een code geel voor stevige onweersbuien met kans op hagel, veel regen en windstoten. Vooral in het noordwesten en de provincie Noord-Holland geldt een verhoogd risico op wateroverlast. Het wordt gemiddeld 20 graden, afhankelijk van waar de buien vallen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1987. Welkom in januari. Rond half januari zucht Nederland onder een extreme koude golf. De temperatuur komt op veel plaatsen zelfs overdag niet boven de min 10 graden uit. En in combinatie met een harde wind is het zo onaangenaam dat het KNMI voor het eerst aanraadt thuis te blijven. Het rijden op de fiets met reflectoren aan de zijkant van de banden, de zogenaamde fietsbandreflector, wordt verplicht gesteld. En voor het eerst in de geschiedenis wordt een Nederlandse speelfilm onderscheiden met een Academy Award. De aanslag van Fons Rademakers wordt bekroond als de beste niet-Engelstalige film van 1986. Regisseur-producent Rademakers ontvangt de Oscar uit handen van acteur Anthony Quinn. En de Brabander Jan de Rooij wint de Dakar Rally in de categorie vrachtwagens. Februari. Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem stelt zijn deuren gratis open in een poging het museum voor sluiting te behoeden. In Marseille dringen 7 zwaar bewapende overvallers een bankgebouw binnen en gijzelen 23 mensen gedurende bijna een dag. Met een buit van 200 miljoen Franse francs ontsnappen ze door een voorafgegraven tunnel naar het riool. Een politieke grap van de Nederlands-Duitse showmaster Rudy Carrel loopt uit de hand als de Iraanse regering aanstoot neemt aan het zogenaamd werpen van dameslips en BH's naar de Iraanse geestelijk leider Khomeini. Valerie Albada Jelgesma wordt bevrijd van de ontvoering. Vader Erik Albada Jelgesma was destijds topman-eigenaar van Unigo. Maart. Vooral de provincie Drenthe wordt getroffen door extreem veel ijzel. Voorwerpen worden bedekt door een ijslaag van tenminste 1 centimeter dik. Bomen en hoogspanningsmasten knappen af. De Britse veerboot Herald of Free Enterprise kapseist voor de Belgische kust. Naar schatting 200 mensen.

Sommige dagen vergeten we nooit. 11 september 2001. Een dag die de wereld voorgoed veranderde. Duizenden mensen verloren hun leven. Families verloren hun geliefden. En hulpverleners toonden ongekende moed. 25 jaar later staan we stil bij iedereen die door deze tragedie werd geraakt. Niet alleen met verdriet, maar ook met respect voor de mensen die we verloren en de kracht van degenen die achterbleven. Deze muziek is voor hen. 11 september 2001, 25 jaar later, maar nooit vergeten. 11 september 2026 op Golden Oldies Radio van 7 tot 8 uur.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. In zijn woonplaats Leiden is na een kort ziekbed Eelco Brinkman overleden. Brinkman was van 1982 tot en met 1989 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Daarnaast ook fractievoorzitter in de Tweede en Eerste Kamer namens het CDA. Eelco Brinkman was 78 jaar. D66 en CDA staan nog altijd lijnrecht tegenover de VVD. De begrotingsraad, die om 11 uur zou zijn, is inmiddels verplaatst naar 6 uur straks. Partijleiders Rob Jette, Dylan Jesselgus en Henri Bontebal onderhandelen sinds 9 uur vanmorgen over de plannen die op Prinsjesdag gepresenteerd worden. De begroting moet uiterlijk vandaag voor advies naar de Raad van State worden gestuurd. Daarna moet de ministerraad er formeel nog mee akkoord gaan. Een industriecoalitie van onder andere Delta Links, VNCI en FME vraagt de Tweede Kamer en het kabinet aanbevelingen uit het rapport van voormalig ASML-topman Peter Winning snel uit te voeren. De coalitie pleit voor lagere nettarieven voor de elektriciteit, minder regeldruk en sneller Europees optreden tegen Chinese dumping van strategische chemische producten. De tarieven zijn de afgelopen jaren vertienvoudigd. Zakenman Mark van Rooij heeft 3 vakantieparken van Peter Gillis openbaar te koop gezet via vastgoedveiling.nl. Van Rooij verstrekte via zijn bedrijf een miljoenenlening aan Gillis met hypotheekrecht op de parken Prinsenmeer, Brugse Heide en Stadsresort Valkenburg. Maar Gillis voldeed niet aan zijn betalingsverplichtingen. En dan nog het weer. Er geldt vandaag een code geel voor stevige onweersbuien met kans op hagel, veel regen en windstoten. Vooral in het noordwesten en de provincie Noord-Holland geldt een verhoogd risico op wateroverlast. Het wordt gemiddeld 20 graden, afhankelijk van waar de buien vallen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. August.

0: Dances in Love.
1: De swingende hitmiddag factchecker. De volgende uitspraak is door de zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe.
0: Eenzaamheid is een groot probleem in Nederland.

zijn schouder, Beretta. En dit was de team van Beretta. Steeds als je dat programma op tv zag, de tv-serie, dan hoor je deze tune van Sammy Davis Jr. Jij hoorde hem op jouw eigen Golden Oldies Radio. 24 uur per dag, alleen maar de beste muziek.

0: shit of zo, iets dergelijks. Robbie Robertson, Down the Crazy River. En ben je op de weg in de regio Rotterdam? Het is heel druk. A15, A16 en de A27, allemaal files. Dat in verband met de afsluiting van de Papendrechtse brug N3. En de A27 is nog steeds gestremd voor vrachtwagenverkeer bij de Merwedebrug.
1: Theo stopt er niet zomaar wat in. Theo stopt er alleen het allerbeste uit de jaren 80 in.
2: Drie platen uit de Lage Landen. Dit is de Polderpop Stampot.

0: De Zero's.
1: Wat gebeurde er vandaag in het verleden?
0: Ga ik jou vertellen vandaag, 31 augustus 1974. Toen ging een beetje de muziek dood.

classics and golden memories on

0: John Anderson. De jaren 80 kwam uit je speakers op Golden Oldies Radio. A Way to Surrender zong hij voor jou in jouw eigen swingende hitbrak. Ben je op de weg, kijk goed uit. Het is heel druk. En als het druk is, dan is het gevaarlijk. En als het gevaarlijk is, dan denk je misschien wel aan de liefde.
1: Met deze zwijmeldrank smelt je als een bolletje ijs in de zon weg.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. D66 en CDA staan nog altijd lijnrecht tegenover de VVD. De begrotingsraad, die om 11 uur vanmorgen zou zijn, is inmiddels verplaatst naar straks 6 uur. Partijleiders Jetten, Jesselgus en Bontebal onderhandelen sinds 9 uur vanmorgen over de plannen die op Prinsjesdag gepresenteerd moeten worden. De begroting moet uiterlijk vandaag voor advies naar de Raad van State worden gestuurd. Een industriecoalitie van onder andere DeltaLinks, VNCI en FME vraagt de Tweede Kamer en het kabinet aanbevelingen uit het rapport van voormalig ASML-topman Peter Wennink snel uit te voeren. De coalitie pleit voor lagere nettarieven voor elektriciteit, minder regeldruk en sneller Europees optreden tegen Chinese dumping van strategische chemische producten. De tarieven zijn de afgelopen jaren vertienvoudigd. De Spaanse premier Pedro Sanchez heeft kritiek geuit op desinformatie rondom de crisis in Ceuta, waarbij een maand geleden tienduizenden migranten de exclave binnenstroomden. Hij beschuldigde netwerken gelinkt aan Rusland en Israël van het verspreiden van geruchten op 30 en 31 juli. Sanchez ontkende ook Marokkaanse betrokkenheid bij de migratietoestroom. En de Zeelandbrug sluit tijdelijk voor voertuigen vanwege renovatie van het beweegbare deel, de basculebrug, waar scheuren in het stalen rijdek zijn ontstaan door veroudering en zwaar verkeer. Dagelijks rijden ongeveer 15.000 voertuigen over de brug tussen Noord-Beveland en Zierikzee. Het verkeer wordt 6 weken lang omgeleid via de Oosterscheldekering. Fietsers en bromfietsers mogen de brug wel blijven gebruiken. Het weer nog. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog even flink doorwaaien. En de temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En dan nog het weer. Vanavond nemen de buien geleidelijk af en worden minder fel. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog even flink doorwaaien. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. Vannacht regent het in Midden-Nederland nog, elders wordt het droog. De minima liggen dan tussen 12 graden in het binnenland en 16 aan de noordwestkust. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Weer een nieuw uur. Alleen maar de beste hits uit het verleden. Golden Oldies Radio. De maandagmix. De swingende hitmiddag tot 6 uur. Nog een uurtje lang. Lekkere muziek zoals deze. Starship. Rebuild.

een oudje van ABBA. Geen hele grote hit in Nederland, maar wel een hele leuke plaat. Over het kussen van een lerares. Nou, dat heb ik doorgedaan. Ik had er maar eentje. Dat was een hele oude. Mien van Vendelo heette ze.

0: als je in de auto zit. Ik wens je veel plezier en vooral veel succes.
1: Deel van Gameren, hier in het verkeer.
0: Ook weer niet waar hoor, ik rij af en toe te hard. Een beetje roekeloos, mag toch kunnen.
2: Deo van Gameren.

0: hondje in het park en dan wandelen. En dan en die keur tegenkomen in het trommelpark bijvoorbeeld. Het zijn van die dingen die kunnen gebeuren. Lekker plaatje hoor deze. Uitgebracht in 1978, maar ook in 1986. Nick Straker, Walk in the Park.
1: De swingende hitmiddag factchecker. De volgende uitspraak is door de zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe.
0: Sommige tv-series uit de jaren

0: met you. Goedemiddag. Ja, waar je ook bent, wat je ook doet. Wij hebben de allerbeste hits voor jou. Zing jij ze met ons mee?
1: De swingende hitmiddag geeft jou iedere dag een file vol met alleen maar hits. Ken jij deze jeugd herinneren?

0: als je kansen krijgt, moet je ze pakken. Well, you see a chance, take it. Leuke muziek van Steve Winwood, hoor die op de radio.
1: Theo, wie zijn er vandaag jaren?
0: Nou, ga ik jou vertellen, vandaag 56 jaar geworden. Onze mooie blonde, Fortje Dessing. Je weet wel, de dame die op reis gaat op kosten van onze belastingcentjes van de NPO.
1: Er is maar één programma waar de zon altijd schijnt. Dit is de swingende hitmiddag.
0: Maar nu met een hoop mooie uit de jaren 70.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Door de oorlog in Iran is de gasprijs flink gestegen naar 67 euro per kuub. En dat is ongeveer de helft meer dan in januari. Gemiddeld betalen 7,7 miljoen huishoudens met een vast contract nu 277 euro per maand. En dat is zo'n 600 euro extra per jaar. Ruim 500.000 huishoudens kampen met energiearmoede. Het kabinet stelde een fonds van 193 miljoen euro beschikbaar als steunmaatregel. Lionel Messi stopt als international van Argentinië. De 39-jarige aanvaller speelde 207 interlands en maakte 125 doelpunten. Zijn laatste wedstrijd was de verloren WK-finale tegen Spanje op 19 juli. Messi debuteerde in 2005 onder bondscoach Spekerman en werd in 2022 wereldkampioen. D66 en het CDA staan nog altijd lijnrecht tegenover de VVD. De begrotingsraad, die om 11 uur vanochtend zou zijn, is verplaatst naar vanavond. Partijleiders Jezielkus en Bontebal onderhandelen sinds 9 uur vanochtend over de plannen die op Prinsjesdag gepresenteerd worden. De begroting moet uiterlijk vandaag voor advies naar de Raad van State worden gestuurd. Een industriecoalitie van onder andere DeltaLinks, VNCI en FME vraagt de Tweede Kamer en het kabinet aanbevelingen uit het rapport van voormalig ASML-topman Peter Wennink snel uit te voeren. De coalitie pleit voor lagere nettarieven voor elektriciteit, minder regeldruk en sneller Europees optreden tegen Chinese dumping van strategische chemische producten. De tarieven zijn de afgelopen jaren vertienvoudigd. Tot slot het weer. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog flink doorwaaien. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Yo.
1: Nederland, verheug u. Adem vrij. We hebben hem weer een uur opgesloten.
2: Zo, die hebben we.
1: Er is maar één probleem.
2: Oh, nee.
1: Hij heeft weer zijn hits en souvenirs meegebracht.
2: Shit.
1: Hier is hij, Tony Wintert.

is en blijft een van de classics uit begin jaren 80. Het viertal afkomstig uit Zweden. ABBA en een mooie klassieker. Lay all your love on me en dames en dank aan collega Theo uiteraard. Music, music, music.

Een van de vrolijke hits uit begin jaren 70, online van Jack Kloes. Afkomstig uit de Zaanstreek, een oudje van de Dizzy Men's Band. En dit is heel wat anders. The one and only Mr. Divine.

Een van de classics uit de jaren 60, Mr. Rock'n'Roll. Chuck Berry en uiteraard Maybelline. En dit is een van de hits. Ja, zeker. The Rolling Stones.

Het is een blijft even die vrolijke plaatjes uit de 90's, hè? Hutch K heette de man. En de titel was uiteraard kort maar krachtig Shine On. Eens even kijken. Na 7 uur Rob van Dijk, om 9 uur Jack Jackie ook.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Na meerdere dagen van onderhandelen hebben coalitiepartijen D66, VVD en CDA een akkoord bereikt over de begroting. Dit is bevestigd door ingewijden na berichtgeving van nu.nl en de NOS. Het akkoord moet nog worden goedgekeurd door het kabinet. Ze zijn vanaf 6 uur bijeengekomen voor overleg. De Indiase premier Modi riep zijn zogenaamde vriend Poetin vandaag op om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Dat deed hij op een SCO-top in Kirgizië. Modi pleitte voor beweging van een eindeloze oorlog naar vrede. Poetin zei dat men die richting opgaat. Poetin sprak ook met de Chinese president Xi Jinping over economische samenwerking. Door de oorlog in Iran is de gasprijs flink gestegen naar 67 euro per kuub. En dat is ongeveer de helft meer dan in januari. Gemiddeld betalen 7,7 miljoen huishoudens met een vast contract nu 277 euro per maand. En dat is zo'n 600 euro extra per jaar. Ruim 500.000 huishoudens kampen met energiearmoede. Het kabinet stelde een fonds van 193 miljoen euro beschikbaar als steunmaatregel. Lionel Messi stopt als international van Argentinië. De 39-jarige aanvaller speelde 207 interlands en maakte 125 doelpunten. Zijn laatste wedstrijd was de verloren WK-finale tegen Spanje op 19 juli. Messi debuteerde in 2005 onder bondscoach Spekerman en werd in 2022 wereldkampioen. Tot slot het weer. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog flink doorwaaien. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: August

1967, The Beatles en Penny Lane. Ja, want ik zag van de week een leuk filmpje op internet. En dat zag ik toevallig Paul McCartney samen met Ringo Starr lopen. Bij die beroemde zebrapad van het Abbey Road Studios in Londen. Ja, ze zijn helaas nog maar met z'n tweeën, want John Lennon en George Harrison, die zijn niet meer onder ons. En hebben ze opnieuw hebben ze die het samen dan, die oversteekplaats weer, opnieuw hebben ze die overgestoken, om zo maar te zeggen. En dat is wel een heel leuk gezicht in ieder geval. Vandaar dat ik met de Beatles begon. En trouwens, de Beatles maken op zich hele leuke plaatjes. En ze hebben heel veel leuke hits, hebben ze op hun naam staan. Dus het zou best wel als ze meer...

om 7:30 en om 8:30 hebben hier weer de supertip, weer uitgekozen door Edwin Simonis. Hij doet het iedere week weer trouw opnieuw. En iedere week opnieuw komt hij weer met een ander plaatje aanzetten. En ook deze week is weer een hele leuke geworden. Welke dat is, moet je blijven luisteren. Om 7:30 hoor je hem voor het eerst. En wat nog meer, ja, is daar ook nog even stil bij het overlijden van Dolly Parton vorige week. Toch de juiste

Odyssey en Going Back to My Roots Robier in Rotschouderuurtjes. En daarvoor was het inderdaad, we stonden even stil bij Dolly Parton. Want ja, ze had heel veel fans, hadden ze.

De Float is al in hier. En Float on. En daarvoor was het nog Ode to the Bouncer, ja, van de Studio Killers. Die kwam ook nog voorbij, ja. Het is maandagavond. Ik hoop dat je het een beetje naar je zin hebt. Anders dan laat het maar eens weten via de website van Golden Oldies Radio. Ja. Ik krijg mezelf wel die vrouw weer. Mijn kant uit.

1986. Daar komt deze plaat vandaan. Van de Orchestral Maneuvers in the Dark. En Forever Live and Let, Live and Let Die. Zeg ik dat goed? Ja, Live and Die. Nee, niet Live and Let Die. Dat is van Paul McCartney en Wings. Uit de James Bond film. Dat is weer heel wat anders, ja. En daarvoor was er nog Acres Away van Wax. En dit is uit 1979.

0: 1994. Een plaat met een moeilijke titel, hè?
1: Ja.
0: Vier keer, ja. Van de Crash Test Demi Zodia hier. In Rob Schouderuurtjes. En daarvoor was er nog de Woonbak Sisters met If I Let You. Week nummer 36 alweer. Wat gaat de tijd toch snel, hè?
2: De Gouden Greep.
0: Wat is gezelligheid zonder de ultieme meezingers uit onze muziekgeschiedenis? In de Gouden Greep duiken we vandaag in drie platen die gegarandeerd de sfeer erin brengen. We beginnen in 1979 met Earth and Fire. Zangeres Journey Kaagman pakte het hele land in met Weekend. De soundtrack om de werkweek achter je te laten en het verstand op nul te zetten. Die vrolijke energie zetten we door naar 1980. Het jaar waarin Doe Maar Gekte definitief uitbrak. Met een aanstekelijke ska-ritme. In Sinds een dag of twee zongen we massaal mee over dat knullige gevoel van verliefd zijn, waardoor je je weer 16 voelt. En om het feest compleet te maken gaan we naar 2003. Toen Frans Bauer Heb Je Even Voor Mij uitbracht, veranderde het nummer binnen No Time in een nationaal volkslied. De kracht van deze platen? Verstand op nul, armen om elkaar heen en samen proosten op de mooiste herinneringen.

best wel leuk hoor. Met heb je even voor mij. Daarvoor was het nog doe maar met 32 jaar. Oftewel, sinds een dag of twee. En daarvoor was het weer Earth and Fire met Weekend. Hoe is het tijd voor nieuwe muziek? Hier is Girls Aloud.

beginnen. Dave Hoelier en Danser Maintenant. En daarvoor was het een nieuwe single van Girls Aloud. En die heet What's a Girl to Do. Straks in het tweede gedeelte, het grote nieuws komt er voorbij. Voor de tweede achtereenvolgende maal de super tip. En heel veel lekkere muziek. Dus blijf erbij. Tot ziens.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De Noorgebrug bij Assen blijft gesloten tot begin 2027. De bouw liep vertraging op de vorst, problemen met de damwand en een broedend paardje beschermde boerenzwaluwen. Zo moest aspergeteler Herman Hoorn een tijdelijke locatie openen in Assen. De provincie bespreekt mogelijke schadevergoedingen met gedupeerde omwonenden en ondernemers. Een schooldirecteur van een Nepalese middelbare school redde vorige week woensdag 1643 kinderen van de dood door hen snel de bergen in te sturen nadat hij 4 telefoontjes ontving over een naderende modderstroom. 10 minuten na de evacuatie verwoestte het water het dorp Nuakot volledig. Na 2 dagen werden leerlingen en docenten per helikopter gered. Na meerdere dagen van onderhandelen hebben coalitiepartijen D66, VVD en CDA een akkoord bereikt over de begroting. Dit is bevestigd door ingewijden naar berichtgeving van nu.nl en de NOS. Het akkoord moet nog worden goedgekeurd door het kabinet. Ze zijn vanaf 6 uur bijeengekomen voor overleg. De Indiaanse premier Modi riep zijn zogenaamde vriend Poetin vandaag op om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Dat deed hij op een SCO-top in Kirgizië. Modi pleitte voor beweging van een eindeloze oorlog naar vrede. Poetin zei dat men die richting opgaat. Poetin sprak ook met de Chinese president Xi Jinping over economische samenwerking. Tot slot het weer. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog flink doorwaaien. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

hier door de Oldies Radio. Ja. Electric Light Orchestra hoor je als eerste voorbij komen in de tweede uur. Met Evil Woman. Nou, wat ga je nog meer in dit uurtje verwachten? Nou, ik ga ook even stilstaan bij de zeezenders die... Wat is het, 52 jaar geleden zijn, moesten stoppen met uitzenden vanuit de Noordzee. Ik sta even bij stil, misschien ben ik een van de weinigen die daar nog aandacht aan besteedt. Want de meeste doet het geen eens, nee. Ja.

0: De meeste mensen zijn weer begonnen deze week, hè, want de vakanties zijn voorbij. De scholen zijn weer begonnen en misschien ben jij alweer aan het werk gegaan. En hoe is het? Hoe is het bevallen, de eerste werkdag voor jou? Na een lange vakantie, waarvan ik hoop dat je genoten hebt tijdens jouw vakantie. Laat het eens weten, je kan het allemaal via de website van Gold Oldies Radio, kan je dat allemaal kwijt. Dat horen we graag, tot soort reacties. Dan weten we in ieder geval wat er speelt onder de luisteraars thuis. Kirsten en Tel hoorde je van Brian Ferry.
1: 7 tot 9 uur. Dit wil je niet missen. Rob's Gouden Uurtjes.

0: 84 op deze maandagavond. Met Chicago en Stay the Night hier op Golden Oldies Radio. En achter de schermen zijn we al heel druk bezig met nog meer verbeteringen. Want ik heb mij laten inverluisteren, om zo maar te zeggen. Dat wij op DAB gaan uitzenden. En misschien gaat dat al vanavond gebeuren. Hoe later weten we niet. Dat kreeg ik als van de directie kreeg ik dat te horen. In ieder geval. Het zit eraan te komen.
1: Het Gouden Nieuws.
0: In het Gouden Nieuws flitsen we terug naar de zaterdagmiddag van 31 augustus 1974. Het is precies 6 uur in de avond als er een einde komt aan een van de meest kleurrijke episoden uit de radiogeschiedenis. De anti-zeezenderwet treedt in werking, waardoor piratenschepen op de Noordzee verplicht hun zenders moeten uitzetten. Miljoenen luisteraars zitten aan de buis en de radio gekluisterd als Radio Veronica en Radio Noordzee internationaal definitief uit de lucht gaan. Een golf van weemoed spoelt over Nederland, want de vrije popmuziek op zee stopt, maar de sound van die iconische radiojaren bleef voor altijd in onze geheugen gegrift.

4 uur met de swingende hitmiddag met Theo. Hits en souvenirs met Tony en Rob's gouden uurtjes. Een mix van je welste op Golden Oldies Radio. Elke maandag.

hem. Janet Jackson. En All For You. Het is maar goed dat Gold Oldies Radio een gouden oude station is. Hè? Af en toe draaien we een nieuw plaatje. Want ik krijg wekelijks, krijg ik

0: kunnen vinden waarvan ik denk, die moet ik aan jou laten horen dus. Maar de keuze in het verleden is reuze, daar niet van. Ik kijk op de klok en ja, voor de tweede achtereens volgende maal is het weer hoogste tijd voor de supertip. En als je mijn eerste uur niet hebt gehoord, moet je nu blijven luisteren, want hij wordt geïntroduceerd door Edwin Simonis.
1: If I Let You van de Womack Sisters is deze maandagavond Rob's Gouden Uurtjes.

de Commodores zonder Lionel Richie, hè? Want die hoor je niet, deze plaats met Going to the Bank. En daarvoor de super tip. En wat een bijzondere plaat was het weer, meneer Simonis. If I Let You, uit week nummer 36. En deze komt uit 2022. If You Ever Change Your Mind, hier is Callum Scott.

indrukwekkende muziek hoor. Ik krijg er steeds koude rillingen van. En dit nummer is al enige tijd geleden uitgekomen. Nou ja, wel van dit jaar en daar niet van. Ik heb het over Ray en Hans Zimmer. Die heeft het geheel gecomponeerd. Ja. Nog een paar plaatjes tot aan 9 uur. En deze komt uit 1976. Ja, wat zal ik ervan zeggen? Ja, zo heet hij. Is Bosquet op de

0: te hopen dat de wereld beter gaat worden. Maar ja, ik heb zo mijn twijfels hierover. Maar goed, we blijven hoop houden. Vind je ook niet? Is Diana Ross en Without and Touch. Als voorlaatste, want ik wil mooi gaan besluiten. Want vrijdag, dus aanstaande vrijdag over een week, hebben we een speciaal programma hier op Golden Oldies Radio. Ja, die wordt 's ochtends wel vroeg uitgezonden. Tussen 7 en 8 uur in de ochtend. Dan staan we stil bij 25 jaar geleden, 9-11, op 11 september 2001. Toen de wereld veranderde op dat moment. Het woord geheel wordt aan elkaar gepraat door Edwin Simonis, niet van de Leeuwenkuil. Ja, daar is hij ook van bekend. Maar die man is zo veelzijdig. Hij heeft die presentatie op zich genomen. Hij zegt, ik ga dat doen. En reken maar dat het een hartstikke goed programma gaat worden. Ik zal even gaan overleggen of ik het die maandag daarna, dat ik het ga herhalen tussen 7 en 8. Dus, maar dan hou ik je wel daarvan op de hoogte. In ieder geval, ik laat je achter met een toepasselijk nummer die erbij hoort. Van Michael W. Smith. There She Stands. En de promo gaat als volgt. Tot volgende week.
1: Sommige dagen vergeten we nooit. 11 september 2001. Een dag die de wereld voorgoed veranderde. Duizenden mensen verloren hun leven. Families verloren hun geliefden. En hulpverleners toonden ongekende moed. 25 jaar later staan we stil bij iedereen die door deze tragedie werd geraakt. Niet alleen met verdriet, maar ook met respect voor de mensen die we verloren en de kracht van degenen die achterbleven. Deze muziek is voor hen. 11 september 2001, 25 jaar later, maar nooit vergeten. 11 september 2026 op Golden Oldies Radio van 7 tot 8 uur.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Het Goois Natuurreservaat waarschuwt hondenbezitters hun honden aangelijnd te houden na een wolfswaarneming in de bebouwde kom van Laren. Het dier liep op de Naardenstraat richting een vrouw met twee honden. Bij 12 bevestigde de waarneming. Een kudde schapen in Blaricum wordt uit voorzorg tijdelijk in een wolverende kraal gehouden. Een 44-jarige man uit Eindhoven is vrijgelaten na zijn aanhouding afgelopen zaterdag. Hij werd opgepakt nadat een 48-jarige vrouw van zijn balkon aan de Filietelaan viel in de nacht van vrijdag op zaterdag. Politieonderzoek toonde aan dat de val, waarbij de vrouw zwaar gewond raakte, een ongeluk was. De Noorgebrug bij Assen blijft gesloten tot begin 2027. De bouw liep vertraging op de vorst, problemen met de damwand en een broedend paardje beschermde boerenzwaluwen. Zo moest aspergeteler Herman Hoorn een tijdelijke locatie openen in Assen. De provincie bespreekt mogelijke schadevergoedingen met gedupeerde omwonenden en ondernemers. Een schooldirecteur van een Nepalese middelbare school redde vorige week woensdag 1643 kinderen van de dood door hen snel de bergen in te sturen nadat hij 4 telefoontjes ontving over een naderende modderstroom. 10 minuten na de evacuatie verwoestte het water het dorp Nuakot volledig. Na 2 dagen werden leerlingen en docenten per helikopter gered. Tot slot het weer. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog flink doorwaaien. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: August 31.

0: Radio.
1: Dames en heren, de directie van dit radiostation is bijzonder verheugd u het komende uur te kunnen confronteren met de warme radiostem van Jack Jackio. Oh.
2: Yo vrienden, en we gaan vrolijk van start vandaag. Hey, Arie Ribbens. We beginnen gelijk goed. Brabantse nachten zijn lang. Waar zijn

Ja, vrienden, zo was het vroeger. Brabantse nachten waren lang en gezellig, kan ik u vertellen. Welkom bij Jig Jaggio Schoutmerk. We zijn er weer. Het is 9 uur geweest op de maandagavond, dus ik mag weer een uurtje. Bedankt Tony Winter en Rob van Dijk voor jullie afgelopen uurtjes. Ik heb weer met plezier geluisterd, dus dat was ook allemaal goed. Nou, lui, ik ben er weer eens een keer. Ik hoop dat de apparatuur het nou een keer volhoudt. Want elke keer valt Dick Bakker in. En daar ben ik hem zeer en zeer dankbaar voor. Maar de bedoeling is dat ik ook eens een uurtje vol maak. Maar we wachten af. Dick staat in ieder geval wel klaar voor noodgevallen. Dus er kan eigenlijk weinig fout gaan. Hoop ik tenminste. Je weet het nooit hier, hè?

0: heerlijke muziek van Armand, een van de protestzangers uit de jaren 60, 70 hier in Nederland. De andere was Boudewijn de Groot.
1: Wie staat nou weer op de radio?
0: En dit nummer kent u ook nog wel, hè? Dat is de Steve Miller Band, vrienden. En het is een hele mooie.

heerlijke muziek, vrienden. Ik liet hem helemaal uitdraaien van de formatie de Steve Miller Band. En dit kent u nog wel, hè? Dit nummer draai ik wel vaker. Een van mijn lievelingswerkjes van Bruce Springsteen. Want daar ben ik een heel groot fan van. Vanaf de jaren 80, 90 al.

lekkere muziek van Bruce Springsteen, vrienden. Ja, ik ben een hele grote fan van hem. Echt wel heerlijk, deze muziek, zeg. Trouwens, ik moet even Nick Bakker bedanken. Want die heeft mij een aantal weken steeds vervangen. En als de boel uitviel, viel die ook in. Grandioos, Dickie. Klasse gozer. Hij is trouwens woensdagavond weer te beluisteren tussen 7 en 9. Maar daar vertel ik straks eventjes wat over. Want hij had vorige week een klein foutje gemaakt. De Rock'n'Roll Show, die doet altijd tussen 7 en 8 één keer in de maand. Maar die was hij vergeten. Nou, dan kan ik het net goed nu vertellen. Die komt dus komende woensdag tussen 7 en 8. En daarna krijg je gewoon Music Memories van 8 tot 9.

Mijn nummer was van de JJ's vrienden. Een groepje uit Leiden. Ik dacht dat het ontstaan was uit Catapult. Of een andere band uit Leiden, dat weet ik niet meer. Ik huivel op de hoogte. U luistert nog steeds naar Jack Gero's goudmerk. Met muziek uit lang vervlogen tijden. Ik had het straks over Dick Bakker. Die is er dan woensdagavond weer tussen 7 en 9. Met al die platen. En vooral die rock'n'roll. Dat rock'n'roll uur. Daar moet u echt naar luisteren, vrienden. Dat is zo perfect. Dat is tussen 7 en 8. En daarna krijg je dan music memories nog tot 9 uur. Nou, ik heb weer genoeg geleuterd, vind ik. Dus we gaan maar weer eens even een plaatje starten, denk ik, toch? En dat wordt er eentje van Dave D. Dozy, Bicky McIntosh. Het nummer is getiteld...

0: grijs van goud, want we gabbelen terug. Weer naar het verleden, naar de jaren 60. Dit is Jack Jackie Jo.
1: We gaan even terug in de tijd met Peter Koelewijn. En die heeft een ode gemaakt voor Veronica vroeger. Sorry, Veronica. En dat is een nummer voor de liefhebbers. En u luistert nog steeds naar Jack Jackie, hoor. Maar dat is bekend.

0: Ja, ja, vrienden, dat was een ode aan Veronica van Peter Koelewijn. Dat ging over het verdwijnen van het station.
1: Wie staat nou weer op de radio?
0: Nou vrienden, nou krijgen we iets bijzonders. Voor de liefhebbers van Duitse muziek. En mijn buren zijn er nog wel weg van. Vandaar dat ik maar eens een Duits nummertje draai. Ja, ja. Daar gaat hij dan.

Zo, vrienden. Dat was een oudje van Patricia Pai. En het ziet er naar uit dat Dick Bakker vandaag niet hoeft in te vallen. Tot op heden gaat alles nog vrij goed. Ik sta zelf te lachen, ja. Tot verbazing, want ik had al lang gedacht, Dickie zit achter het apparaat. Maar als het goed is, kan ik het vandaag volhouden. Ja, ja, daar ben ik toch wel blij mee. Want het is al zo lange tijd geleden dat ik een uur programma heb gemaakt. Maar meneer, mijn mengpaneelvrienden komt pas in november. Dus ik moet het met het oude ding doen. Nou, dat is op zich wel een ramp. Maar goed, ik ga wel eens kijken of ik er iemand bij kan halen. Dat we het even nakijken, want dit is natuurlijk uien. Ah, dit is leuk, vrienden. Kent u dit nog?

0: Hamilton.
1: Bringing back the golden sound of yesterday on Golden Oldies Radio.
2: Ho, ho, ho, ho, vrienden, gaat het nog bijna fout, zeg. Hey, niet te geloven. Jongen, jongen.

0: En het allemaal van Lippy Lee. Geinig nummer, vrienden. Daar heb ik heel wat op staan springen overigens. Maar goed, dat is een ander verhaal.
1: Now, another hour of the greatest hits. Gold and Oldies Radio.
0: Zo, we gaan nog even een werkje van de Simple Minds draaien. Heerlijk, heerlijk, vrienden. Ik heb het helemaal aan mijn zin. De apparatuur werkt een keer, het is niet te geloven. En dat oude mengpaneel, ja, ja. Wow.

Lekker muziek, vrienden. Dat allemaal van de Simple Minds hier op Golden Oldies Radio. We gaan zometeen nog even één plaatje draaien en dan zit het er alweer op, vrienden. Het loopt alweer tegen de klok van 10, hè? En dan moet ik klaar te wezen. Niet getreurd hoor, als alles goed gaat. Ik zei net al, wat oude mengkanaal doet het nog. Als het volgende week ook zo is, dan ben ik gewoon weer terug hoor. Ja, ja. We gaan nog een werkje draaien van de formatie Mat. Met... Ah, deze kent u toch ook wel, hè?

Nou, wat is dat nou voor voorrare geluiden, vrienden? Nou, ik weet niet wat het was, maar het was Dynamite van Mutt in ieder geval. Waarin we luisterden, maar wat ik te laat hoorde, weet ik niet hoor. Het is trouwens een paar minuten voor tien, vrienden, dus ik ga er van tussen. Ik ga afscheid nemen, dat doen we met een instrumentaaltje. Nonno Risa, nee, god, hoe heet dat nummer? Nou, het papiertje kan ik even niet vinden, maar dat komt volgende week wel. Ik ga in ieder geval van tussen. Volgende week ben ik er weer om 9 uur. Dick Bakker zit komende woensdagavond, heb ik net al verteld, met zijn rock'n'roll show van 7 tot 9. En daarna, of van 7 tot 8. En daarna Music Memories tot 9 uur. Dus ik zou zeggen, luister, want het is fantastisch.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Bij overstromingen in de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona zijn zeker 2 mensen omgekomen, onder wie een 46-jarige man. Nog 15 personen worden vermist. Zaterdag veranderde een beek door hevige neerslag in een modderstroom. De Trans Canyon Waterline raakte voor 40% beschadigd. Premier Jette meldde na goedkeuring van de begroting door het kabinet dat de coalitie forse handreikingen doet aan de oppositie door coalitieplannen op bepaalde thema's aan te passen. Financiënminister Heijnen probeerde een begroting te maken waar 10 Tweede Kamerpartijen onderdelen van herkennen. Pro-leider Jesse Klaver en SGP-leider Chris Stoffer reageerden sceptisch. Het Goois Natuurreservaat waarschuwt hondenbezitters hun honden aangelijnd te houden na een wolfswaarneming in de bebouwde kom van Laren. Het dier liep op de Naardenstraat richting een vrouw met 2 honden. Bij 12 bevestigde de waarneming. Een kudde schapen in Blaricum wordt uit voorzorg tijdelijk in een wolverende kraal gehouden. Een 44-jarige man uit Eindhoven is vrijgelaten na zijn aanhouding afgelopen zaterdag. Hij werd opgepakt nadat een 48-jarige vrouw van zijn balkon aan de Filietelaan viel in de nacht van vrijdag op zaterdag. Politieonderzoek toonde aan dat de val, waarbij de vrouw zwaar gewond raakte, een ongeluk was. Tot slot het weer. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog flink doorwaaien. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Hits and memories, Golden Oldies Radio.
4: Chaka, chaka, chaka, chaka, gone. Chaka, gone.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1993.
2: Juni.
1: De Amerikaanse president Bill Clinton beveelt een raketaanval op het Iraakse hoofdkwartier van de inlichtingendienst in het district Al-Mansour in Bagdad. Als vergelding voor de moordpoging op voormalig Amerikaans president George Bush tijdens diens bezoek aan Kuwait in april. Juli. John Demjanjuk, de vermeende beul van Treblinka, wordt vrijgesproken door het Israëlische Hoge Rechtshof. En koning Boudewijn van België overlijdt aan een hartstilstand in zijn buitenverblijf in Motril, in Spanje. Oktober. RTL 5 begint met uitzendingen. RTL 5 is de tweede zender van de RTL-groep die zich op Nederland richt. Nadat minister Mai Weggen een carpoolstrook langs de A1 in gebruik heeft gesteld, laat een van haar voorgangers, Tjerk Westerterp, zich als automobilist zonder passagiers bekeuren om een proefproces uit te lokken. December. ID Software brengt het 3D-videospel Doom uit.
3: The songs you've always loved. Only on Golden Oldies Radio. Feel good.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. CDA-leider Henry Bontebal pleitte tijdens de HJ schoollezing in de Rode Hoed in Amsterdam voor uitbreiding van de erfbelasting. Hij waarschuwde voor een golf van erfenissen die vermogensongelijkheid vergroot. Bontebal wil ook een fiscale constructie voor papieren schenkingen aanpakken, waarmee erfbelasting wordt omzeild. Tanja Koen, de eerste omroepster van de NCRV, is vorige week maandag overleden op 100-jarige leeftijd. Ze begon haar mediacarrière in 1946 als invaller en werd in 1951 ook televisiepionier. KRO-NCRV-directievoorzitter Cor Neef omschreef haar als iemand die de Nederlandse televisie heeft helpen opbouwen. Bij overstromingen in de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona zijn zeker 2 mensen omgekomen, onder wie een 46-jarige man. Nog 15 personen worden vermist. Zaterdag veranderde een beek door hevige neerslag in een modderstroom. De Trans Canyon Waterline raakte voor 40% beschadigd. Premier Jette meldde na goedkeuring van de begroting door het kabinet dat de coalitie forse handreikingen doet aan de oppositie door coalitieplannen op bepaalde thema's aan te passen. Financiënminister Heijnen probeerde een begroting te maken waar 10 Tweede Kamerpartijen onderdelen van herkennen. Pro-leider Jesse Klaver en SGP-leider Chris Stoffer reageerden sceptisch. Tot slot het weer. Vannacht valt er nog een enkele bui, vooral in het noorden. De minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het op een enkele bui na verder droog. De temperatuur komt uit op 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Golden Oldies Radio.

0: Dit is de late avond van Norbert Ketting.
1: En een hele goede avond, lieve luisteraars van de late avondshow. Welkom. Dat waren de Cats Towers van uit 1969 met Scarlet Ribbons. Nogmaals welkom in de show in de late avond. Maandag 31 augustus. Het laatste uur van de dag is geslagen. En dat betekent prettige muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. We hebben wat platen uitgezocht voor je. Hele mooie platen net voor het slapen gaan. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Mooie onderwerpen hebben we ook. De interviewers zitten er al klaar voor. Dus niets houdt ons meer tegen om een uur lang heerlijk radio te maken. Speciaal voor jou. Het eerste nummer wat ik hier klaar heb liggen, dat is van Roger Daltrey. Giving It All Away uit 1973. Ik zou zeggen, geniet van het komende uur. Mijn naam is Norbert Ketting. En fijn dat je erbij bent.

0: stukje bij beetje zet ik je weer in elkaar. I'll put you together again. 1979, Hot Chocolate. Rinke Bijma vertelt over zijn nieuwe expositieruimte in het voormalige CNA-pand in Vlaardingen, waar ook andere lokale kunstenaars welkom zijn. Dat alles na David Cray, Sail Away With Me.
1: Tot middernacht, de late avond.

0: Rinke Baaijma exposeert zijn schilderijen in het voormalige CNA-pand in Vlaardingen. Rinke, wat leuk om jou aan de telefoon te hebben.
1: Ja, vind ik ook leuk.
0: Welkom. Ik ben ook heel blij dat er een bestemming voor nu, voor dat pand is gevonden. Want dat leegstand, dat doet maar niks. En ik liep er eens langs en ja, ik moet eerlijk zeggen, mijn mond viel open. Het zag er prachtig uit. Ik zag het vanaf de Hoogstraat. Maar nou heb je in het gebouw zelf ook een hele expositie, hè?
1: Ja.
0: Hoe is dat gegaan?
1: Nou, in eerste instantie maakte ik een soort gebruik van de etalageruimtes.
0: Ja, dat heb ik gezien.
1: Ja, en toen aldoende vanuit Opaltiers had ik eigenlijk altijd een soort opstelling waarbij ik gebruik maakte van houten schragen waarop schilderijen stonden.
0: Ja.
1: En die zette ik dan buiten en dan konden mensen makkelijk kijken.
0: Waar was
1: en,
0: dat?
1: Bij de Curaçaolaan, bij mijn atelier.
0: Oh ja, oké.
1: En nu deed ik dat eigenlijk weer hetzelfde. En toen dacht ik, ja, joh, enkele schilderijen zo naast elkaar, dat is het ook niet. En maak je eigenlijk geen gebruik van de hoogte.
0: Ja.
1: En toen dacht ik direct van, nou, dan ga ik een installatie maken met een paal. Waardoor je ook de hoogte kan benutten en schilderijen bijvoorbeeld in 3 lagen kan plaatsen.
0: Mooi.
1: En dan wordt die ramen, die worden direct helemaal gevuld. En dat is leuk voor mij en misschien ook voor de kijker. En toen ontstond het idee, ja, om die ruimte daarachter ook op een gelijke manier te behandelen. Waardoor je gebruik maakt van de ruimte. En daar die palen, en dat noem ik dan maar bomen, waaraan schilderijen hangen, in de ruimte te plaatsen. Dusdanig dat het een soort bos wordt.
0: Dus, wat een mooi idee.
1: Ja, dat kwam op als bliksem.
0: Ja.
1: Maar mensen kunnen dan eigenlijk door het bos lopen en van de schilderijen genieten die er hangen.
0: Nou, heb ik wel het idee, ik heb natuurlijk alleen maar door de ramen gegleurd, dat je wel iets met bomen hebt.
1: Ja, dat is inderdaad waar. Ja, ik laat me inspireren door de natuur en door gebeurtenissen in de natuur met een bepaalde impact. En die voorstellingen die zoek ik.
0: Zoals? Wat voor gebeurtenissen? Waar heb je het dan over?
1: Ja, u heeft het over die gevallen boom in de sneeuw. Ja, dat is natuurlijk een beetje dramatisch beeld.
0: Ja.
1: Ook nog eens in de sneeuw. Maar dat staat als een metafoor eigenlijk voor gebeurtenissen in dagelijks leven. Maar zo zijn er ook wel optimistische beelden. Ik heb een impressie gemaakt ook van de ruigte in de Broekpolder.
0: Ja.
1: Een aantal. En ja, er zitten best ook wel optimistische schilderijen bij. Die ik ook digitaal schilder met een professioneel programma. En dat print ik dan uit op canvas. En dat kan in ieder gewenst formaat.
0: Dus je hanteert niet de kwast?
1: Ook wel hoor. Want ik schilder ook gewoon fysiek op doek. En onder andere ook met acrylic wand. Ja, dat is een moeilijk woord. Maar dat is eigenlijk een soort twee componenten gipsbeton. Daar kan je ook beelden van maken, maar daar kan je ook mee schilderen. En daar kan je pigmenten aan toevoegen. En daar schilder ik ook mee.
0: Ja, nou heb ik begrepen dat je ook het idee had om naar meer mensen van die ruimte gebruik te laten maken. Andere kunstenaars of muziekmakers. Hoe zit dat?
1: Ja, ja, ik stel me open voor andere gastkunstenaars die interesse hebben om een boompie te planten met haar eigen werk. En ik ben dan de intermediair doorgeefluik voor mensen die in de bos lopen en zeggen, joh, dat vind ik leuk. En dat is dan bijvoorbeeld niet van mij. Bijvoorbeeld John Laurens heeft 2 bomen. Jannetje van Groningen heeft 1 boom. Nelly Meininger heeft 2 bomen. Ferdinand van Dorst heeft 2 beelden staan. En zo groeit het bos langzaam uit met allemaal een soort verschillende bomen. En wat ik zeg, ze kunnen een boompje planten in overleg. En dan ben ik het doorgeefluik.
0: Wat mooi. Dus kunnen we helemaal echt van een bos genieten. Je hebt een naam gegeven aan het hele gebeuren. Creativiteit en amusement. Dus er is van alles mogelijk, hoor ik aan jou. Tot wanneer is jouw expositie? Wanneer, welke dagen, welke tijden?
1: Ik ben open van woensdagmiddag en donderdagmiddag, vrijdagmiddag en zaterdagmiddag.
0: Ja?
1: Van 2 tot 5.
0: Nou,
1: dan
0: ik
1: open.
0: Ja. Een aanrader om eens een keer dat gebouw van de andere kant te benaderen dan alleen maar kleertjes kopen, zal ik maar zeggen. Ik wil je heel hartelijk bedanken, kunstenaar Rinke Bijma. We weten nu de weg naar jouw expositie en naar nog veel meer cultureel staai. Dank je wel.
2: De late avond, iedere werkdag, bij Golden Oldies Radio.

Helene, dat was Julian Clerk hier in de late avond. We blijven nog even in de sfeer van de mooie klassiekers, want zometeen hoor je Dido met Don't Leave Home. En daarvoor is het tijd voor Catch Me When I Fall van The Corrs. En trouwens, vandaag is het de meteorologische laatste dag van de zomer. Die loopt namelijk van 1 juni tot en met 31 augustus, vandaag dus. De astronomische zomer duurt nog even door tot de herfst officieel begint, met de herfst equinox rond 22 of 23 september. Dus nog een paar weken dus om van de nazomer te genieten.

0: Zometeen gaan we naar Herman de Bruin, eigenlijk nu. Hij zit klaar en gaat praten met Geert van Poelgeest, bestuurslid PR, natuurlijk Delfland.
1: Ik ga praten met Geert van Poelgeest over een lezing. En dat is een bijzondere lezing, want nou, er zit een citaat in wat toch van een echte dichter komt volgens mij. Geert, welkom.
2: Hoi.
1: Ja, je bent een lezing gaan geven over alles van waarde is weerloos. Dat is wel een kreet die ik ergens van ken. Jij ook?
2: Ja, dat is van Berlef, hè, volgens mij.
1: Nee, Lucie Ber.
2: Lucie Ber.
1: Berlef was iemand anders. Maar die lezing heeft dus alles met waarde te maken en ook met de weerloosheid van de waarde.
2: Ja, en de waarde van... Het is in het kader van het jaarthema oevers.
1: Ja.
2: Dat is ons aanleiding om te doen. En dan gaat het over water en waterkwaliteit, over pesticiden, chemische middelen en dat soort dingen.
1: Mm-hmm.
2: Ook stikstof. Hele natuur- en milieuonderwerpen.
1: Ja.
2: En alles wat erachter zit, hè, dus de dingen die ze aantasten, ja, dat is gewoon. Dat is eigenlijk weerloos.
1: Ja, ja.
2: Maar welke waarde?
1: Ja, want jullie zijn met die oevers als jaarthema bezig, hè?
2: Ja.
1: Ja. Heb je daar al veel reacties op gehad?
2: Jawel. Ja,
1: ja? Hoor, ja, want er zijn nog heel veel oevers die kunnen natuurlijker, begrijp ik.
2: Ja, kijk, als je. Zeker in de nieuwbouwwijken, dat zijn allemaal van die forten, van die hoge schoeien.
1: Ja.
2: Dan, mensen die willen het. Tot de laatste centimeter willen zij een recht stuk grond hebben.
1: Mm-hmm.
2: En dan krijg je dat soort dingen.
1: Ja, en dat moet schuin aflopen eigenlijk, zeg je.
2: Ja, bijvoorbeeld,
1: ja. Daar gaat de lezing dus over, met name. En wie gaat de lezing geven? Ga je dat zelf doen?
2: Nee. Kees van den Burg.
1: Ja.
2: Die is deskundige op het gebied van tuinbouwvoorlichting. Hij heeft 50 jaar bij de tuinbouwvoorlichtingdienst gewerkt. In een veredelingsbedrijf. En ook voor het toegepast onderzoek heeft hij ook gedaan.
1: Mm-hmm.
2: Dus die heeft heel veel ervaring. Kan daar zeer boeiend over en zeer deskundig over vertellen.
1: Ja, en als je daar naartoe gaat naar die lezing, dan hoor je hoe je als burger en maatschappelijke organisaties de kwaliteit van de leefomgeving kan verbeteren. Nou, dat is mooi meegenomen, toch?
2: Ja, zeker.
1: Ja. Ja. Ja, je had het over water. Je houdt het in het zaal het gietertje. Ook wel een grappige, toch?
2: Dat is het clubhuis van de volkstuinvereniging. Dat heet het gietertje.
1: Ja, nou ja, als je het over water hebt.
2: Ja, wel leuk.
1: Ja. Daar kun je je aanmelden bij jullie.
2: Ja, bij ons aanmelden, ja. Dus ga weer naar de website. Dat is natuurlijk Delfland.
1: Ja.
2: En dan de agenda. En dan zie je op 9 september zie je dan de gevel staan.
1: Ja, want dan begint het om 8 uur?
2: Begint om 8 uur tot 9:30.
1: Ja, en dan komt de lezing tevoorschijn dan hoor je ook wat je zelf kan doen om die oevers natuurlijker te maken.
2: Ja.
1: Een mooie initiatief om dat te doen, zeker met het citaat van Lucie Ber erbij. Dan kom je ook nog in de geschiedenis terecht en misschien in de cultuur.
2: Ja, zeker.
1: Geef je even op. Ga langs bij de website en dan kom je het allemaal tegen. Natuurlijk Delfland.nl, hè?
2: Ja.
1: Dat is de website, daar kan je terecht om dat tegen te komen. Kost dat wat?
2: Nee hoor, voor de aanwezigen kost het niks.
1: Oké. Okay.
2: Voor ons natuurlijk wel, maar aanwezigen niks.
1: Gewoon naar de website toe gaan en bij het tuincomplex Vijvertuinen aan de Kerkpolderweg 3 in Delft. Daar vindt het allemaal plaats, maar geef je van tevoren even op. Via de genoemde website. Dankjewel voor het gesprek, Geert van Poelgeest, bestuurlijk lid van Natuurlijk Delfland. En je bent er ook zelf bij straks?
2: Ik denk, ik ben erbij.
1: Maar je gaat geen. Je laat van de Burg, meneer Van den Burg, laat je een.
2: Die geeft de lezing en ik luister.
1: En je kan wel vragen stellen, hè?
2: En natuurlijk, ja.
1: Zo is het
2: leuk
1: dat,
2: natuurlijk om. Ook, dat vindt hij ook erg leuk, omdat mensen hun eigen ervaring inbrengen.
1: Precies, dat is ook heel belangrijk.
2: Ja.
1: Ja. Dankjewel nogmaals voor het gesprek.
2: Oké, graag gedaan.
3: De late avond, iedere werkdag bij Golden Oldies Radio.
4: Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Foelegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam in zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

mijn voeten. Aan iedere teen minstens 10. Ik lig zelfs goed bij de mannen.

Dat was Peter Blanker met Het is moeilijk bescheiden te blijven. De bescheiden hoeven de komende twee klassieken zeker niet te noemen. In één adem gaan we door met Broken Wings van Mr. Mister. En daarna hoor je Cyndi Lauper met het tijdloze Time After Time.

0: aanleiding van het 75-jarig jubileum vraagt de Zonbloem aandacht voor de toegankelijkheid van Nederland. Herman de Bruin gaat hierover in gesprek met Jesse Schuurink.
1: Ik ga praten over Samen Onbeperkt Vooruit. En dat doe ik met Jesse Schuurink, die is manager tentoonstellingen van Open Mind en in de uitzending. Jesse, welkom.
2: Dankjewel.
1: Tentoonstellingen Open Mind, jullie maken tentoonstellingen, hè?
2: Ja, dat klopt. Wij maken maatschappelijke kunsttentoonstellingen in de openbare ruimte over maatschappelijke thema's. Mm-hmm. En met die tentoonstellingen, we hebben nu ongeveer 13 tentoonstellingen. Daarmee reizen we door heel Nederland en proberen we op elke 3 weken op een andere locatie te staan.
1: Ja, en dan gaat het over Samen Onbeperkt Vooruit. Dat betekent dat de Nationale Vereniging de Zonnebloem, die heeft dit geïnitieerd.
2: Ja, dus wat ik net zei, we hebben verschillende projecten, verschillende tentoonstellingen. En Samen Onbeperkt Vooruit is daar één van. Ja. En die is inderdaad geïnitieerd door de Nationale Vereniging de Zonnebloem ter ere van hun 75-jarig jubileum.
1: Ja.
2: En dat is inmiddels, moet ik het goed zeggen, alweer in 2024 was dat. Dus de tentoonstelling reist al een tijdje rond.
1: Ja, want die wordt in verschillende steden dus wordt het tentoongesteld. En wat is het onderwerp van die tentoonstelling dan? Want het is steeds dezelfde tentoonstelling. Om onbeperkt overal te kunnen komen, denk ik.
2: Ja, dus de Nationale Vereniging de Zonnebloem zet zich in voor mensen met een lichamelijke beperking.
1: Mm-hmm.
2: En zij hebben ons gevraagd om een tentoonstelling te maken op straat om daar meer bewustwording te vragen voor de ontoegankelijkheid van Nederland voor mensen met een lichamelijke beperking.
1: Ja, en dat geeft aan dat mensen met die beperking, die geven hun ervaringen weer in die tentoonstelling.
2: Ja, dus je leest en je ziet portretten en leest 19 verhalen van mensen die hun ervaringen daarin delen.
1: En gaat het in Nederland de goede kant op? Of moeten ze zeggen van nou, er kan nog wel wat verbeterd worden?
2: Nou, er is veel vraag naar de tentoonstelling en er kunnen zeker nog heel veel dingen verbeterd worden. Dat lees je ook zeker terug in de verhalen.
1: Mm-hmm.
2: En wat misschien wel goed is om te vertellen, dat veel mensen, als je aan toegankelijkheid denkt, denk je vaak aan fysieke belemmeringen, dus aan stoepen of trappen. Maar het gaat ook heel erg over die sociale ontoegankelijkheid. Dus dat mensen met een lichamelijke beperking vaak bijvoorbeeld geen menukaart krijgen in restaurants of niet aangekeken worden bij de kassa. Dus dat is ook een hele erge bewustwording die we proberen te creëren met deze tentoonstelling.
1: Ja, dat is niet zo praktisch, maar wel dat mensen met een rolstoel zitten, dan wordt degene die achter de rolstoel aangesproken en niet degene die in de rolstoel zit.
2: Precies, ja.
1: Dat is toch wat er gebeurt. Tenminste, dat verhaal ken ik heel goed. Dus wat dat betreft zou er nog veel moeten gebeuren.
2: Zeker. Dus zowel fysiek als ook sociaal. Dus door iedereen die in Nederland woont.
1: Ja, dan hebben we het straks hadden we het over uw organisatie Open Mind. Maar dat zit tussen de oren van de mensen, dus in de mind.
2: Zeker, ja, zeker. En dat is ook een reden dat we dus met de tentoonstelling rond blijven reizen. In eerste mm-hmm. instantie wilden we 4 locaties. Daarvoor is hij gemaakt. En het, er was zoveel vraag naar dat we dus nu al bijna 3 jaar rondreizen.
1: 3 jaar al? Zo, ja. Ja, want ik zie hier staan dat jullie in Dronten geweest zijn met de tentoonstelling. In Delft, in Zwolle, Amstelveen en Alkmaar. Maar dat gaat toch gewoon door dus?
2: Ja, dat zijn inderdaad de locaties waar we naartoe gaan nog.
1: Mm-hmm.
2: In 2025 hebben we ook volgens mij 12 locaties gehad.
1: Dus het wordt breed gedeeld.
2: Zeker, ja. Ja.
1: En merkt u ook dat er iets verandert aan de reacties van de mensen?
2: Nou, wat we vaak doen is wij werken samen met gemeenten. Dus de tentoonstellingen worden vaak ingezet door gemeenten.
1: Mm-hmm.
2: En dan sturen we echt op lokale impact. Dus dan gaan we samen met die belangenorganisaties kijken hoe we dat gesprek op gang kunnen brengen in de gemeente. En tot nu toe ontvangen wij altijd hele dankbare en fijne reacties van mensen.
1: Mensen die daar iets meer over willen weten, kunnen die op een website terecht?
2: Ja, op onze website van Stichting Open Mind is dat.
1: Ja.
2: Dus www.stichtingopenmind.nl. En daar hebben wij een projectenpagina en die linkt naar Samen Onbeperkt Vooruit. Daar staat informatie over de tentoonstelling en ook de locaties waar we nog naartoe gaan.
1: Mm-hmm.
2: Ook mijn contactgegevens staan daar op. Dus als iemand graag de tentoonstelling in zou willen zetten, dan kunnen ze met mij daar contact op over opnemen.
1: Steden waar die nog niet geweest is.
2: Ja, precies. Ja.
1: Mooi verhaal. En goed om dat te doen en mensen meer bewust worden van hoe mensen met een handicap omgaan met het leven, zeg ik maar even zo ruim.
2: Ja.
1: Jesse Schuurink, manager tentoonstelling Open Mind. Dank voor het gesprek. En heel veel succes met alle tentoonstellingen.
0: Ja, het was even spannend of we het zo te gaan redden qua tijd. Maar ja, het is net aan. Het is bijna middernacht. Dat betekent dat we afscheid van je gaan nemen. Ik ga zeggen, wel tussen voor straks. Moet je nog werken. Werk ze en een goede wacht. Morgenavond, dan zit hier Pet de Wolf. Ook weer met de prettige muziek. Andere onderwerpen, dat dan weer wel. Ik ben er weer volgende week maandag. Tot dan. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij was.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Het zeer besmettelijke norovirus is waarschijnlijk verantwoordelijk voor de grote ziektegolf tijdens het introductiekamp van de Breda University of Applied Science in het Belgische Poppel. Zeker 175 deelnemers werden ziek en 3 belanden in het ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen. Bij meerdere studenten werd het virus in de ontlasting aangetroffen, zo meldt de GGD. De Amerikaanse FTC en 22 staten klagen Amazon aan wegens misleidende en oneerlijke praktijken. Volgens de aanklacht verhoogde Amazon jarenlang stiekem de prijzen van zoekadvertenties. Meer dan 1 miljoen merken en verkopers zouden daardoor aanzienlijk meer hebben betaald, waardoor het bedrijf mogelijke tientallen miljarden dollars extra verdiende. CDA-leider Henri Bontebal pleitte tijdens de HJ schoollezing in de Rode Hoed in Amsterdam voor uitbreiding van de erfbelasting. Hij waarschuwde voor een golf van erfenissen die vermogensongelijkheid vergroot. Bontebal wil ook een fiscale constructie voor papieren schenkingen aanpakken, waarmee erfbelasting wordt omzeild. Tanja Koen, de eerste omroepster van de NCRV, is vorige week maandag overleden op 100-jarige leeftijd. Ze begon haar mediacarrière in 1946 als invaller en werd in 1951 ook televisiepionier. KRO-NCRV-directievoorzitter Corneef omschreef haar als iemand die de Nederlandse televisie heeft helpen opbouwen. Tot slot het weer. Vannacht valt er nog een enkele bui, vooral in het noorden. De minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het op een enkele bui na verder droog. De temperatuur komt uit op 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: dagen vergeten we nooit. 11 september 2001. Een dag die de wereld voorgoed veranderde. Duizenden mensen verloren hun leven. Families verloren hun geliefden. En hulpverleners toonden ongekende moed. 25 jaar later staan we stil bij iedereen die door deze tragedie werd geraakt. Niet alleen met verdriet, maar ook met respect voor de mensen die we verloren en de kracht van degenen die achterbleven. Deze muziek is voor hen. 11 september 2001, 25 jaar later, maar nooit vergeten. 11 september 2026 op Golden Oldies Radio van 7 tot 8 uur.
1: Subtle flavors of my life are become bitter seeds and poison leaves without you. You represent what's true.

0: It's 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit
2: 1975. In maart wordt een gijzelingspoging op koningin Juliana verijdeld. En minister Jan Pronk wordt na een autobotsing nabij Nunspeet aangehouden in verband met het rijden onder invloed. Tietjin wint in Stockholm het Eurovisie Songfestival met Dingedong. Tot op heden is er daarna nooit meer een Nederlandse winnaar geweest. En in Amsterdam komt het tot massale vechtpartijen bij de ontruiming van de Nieuwmarkt. Buurtbewoners en actievoerders verzetten zich met geweld tegen de aanleg van een metrolijn. April. In Rotterdam wordt Bastiaan Hartman tijdens zijn werk als taxichauffeur vermoord. Het leidt tot veel commotie in de taxiwereld. Start van de burgeroorlog in Libanon die tot 1990 heeft geduurd. En het hotelschip Prinses Irene brandt af in Keulen. Het schip met patiënten van de Zonnebloem aan boord vergaat en 22 mensen komen om. Ook in april de allerlaatste aflevering van de populaire televisieserie Zwiebertje wordt uitgezonden. Prinses Christina verlooft zich met Jorge Guillermo.
3: Daar, in de stukzaal van het paleis, kwamen ze oog in oog te staan met de twee verstekelingen. De nu 28-jarige prinses Christina en een jonge man die, zoals even later zou blijken, sedert kort de verloofde is van de prinses.
4: Het is voor mijn man en mij met grote vreugde dat we vandaag de verloving van onze dochter Christina aankondigen met de heer George Guillermo. We hebben heel veel vertrouwen dat het een heel gelukkig huwelijk zal worden.
2: En hoe zat het met de muziek in 1975? De album Top 3 zag er als volgt uit. Op nummer 3 Nana's Book of Songs van Nana Mouskouri. Nummer 2 Het gebeurde in het Westen van Ennio Morricone. En nummer 1 Vroeger of Later van Robert Long.
5: Timeless tunes for every generation's heart on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Het zeer besmettelijke norovirus is waarschijnlijk verantwoordelijk voor de grote ziektegolf tijdens het introductiekamp van de Breda University of Applied Science in het Belgische Poppel. Zeker 175 deelnemers werden ziek en 3 belanden in het ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen. Bij meerdere studenten werd het virus in de ontlasting aangetroffen, zo meldt de GGD. De Amerikaanse FTC en 22 staten klagen Amazon aan wegens misleidende en oneerlijke praktijken. Volgens de aanklacht verhoogde Amazon jarenlang stiekem de prijzen van zoekadvertenties. Meer dan 1 miljoen merken en verkopers zouden daardoor aanzienlijk meer hebben betaald, waardoor het bedrijf mogelijke tientallen miljarden dollars extra verdiende. CDA-leider Henri Bontebal pleitte tijdens de HJ schoollezing in de Rode Hoed in Amsterdam voor uitbreiding van de erfbelasting. Hij waarschuwde voor een golf van erfenissen die vermogensongelijkheid vergroot. Bontebal wil ook een fiscale constructie voor papieren schenkingen aanpakken, waarmee erfbelasting wordt omzeild. Tanja Koen, de eerste omroepster van de NCRV, is vorige week maandag overleden op 100-jarige leeftijd. Ze begon haar mediacarrière in 1946 als invaller en werd in 1951 ook televisiepionier. KRO-NCRV-directievoorzitter Cor Neef omschreef haar als iemand die de Nederlandse televisie heeft helpen opbouwen. Tot slot het weer. Vannacht valt er nog een enkele bui, vooral in het noorden. De minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het op een enkele bui na verder droog. De temperatuur komt uit op 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1994. Rusland en China komen overeen geen kernwapens meer op elkaar gericht te laten staan. De Nederlandse zakenman Johannes van Damme wordt in Singapore opgehangen wegens de smokkel van ruim 4 kilo heroïne. Bokser Rigidio Tuur verovert in Sportpaleis Ahoy de wereldtitel in het supervedergewicht van de World Boxing Organization. Dit gaat ten koste van Amerikaan Eugene Speed. De veerboot MS Estonia vergaat tussen Estland en Finland in de Oostzee. Er komen 852 bemanningsleden en passagiers om het leven. Irak stationeert troepen aan zijn grens met Kuwait. De VS stuurde als antwoord troepen naartoe. Twee weken later trekt Irak, zoals de VN-veiligheidsraad eist, zijn troepen nabij de grens met Kuwait weer terug. Jordanië en Israël tekenen een vredesverdrag. Een referendum in Zweden wijst uit dat de Zweden zich willen aansluiten bij de EU. En een referendum in Noorwegen wijst uit dat de Nooren zich niet willen aansluiten bij de EU. En hoe zat het met de muziek in 1994? De albumtop 3 zag er als volgt uit. Aerosmith met Get a Grip op nummer 3. Laura Pausini met Laura op nummer 2. En Music Box van Mariah Carey op nummer 1.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Het zeer besmettelijke norovirus is waarschijnlijk verantwoordelijk voor de grote ziektegolf tijdens het introductiekamp van de Breda University of Applied Science in het Belgische Poppel. Zeker 175 deelnemers werden ziek en 3 belanden in het ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen. Bij meerdere studenten werd het virus in de ontlasting aangetroffen, zo meldt de GGD. De Amerikaanse FTC en 22 staten klagen Amazon aan wegens misleidende en oneerlijke praktijken. Volgens de aanklacht verhoogde Amazon jarenlang stiekem de prijzen van zoekadvertenties. Meer dan 1 miljoen merken en verkopers zouden daardoor aanzienlijk meer hebben betaald, waardoor het bedrijf mogelijke tientallen miljarden dollars extra verdiende. CDA-leider Henri Bontebal pleitte tijdens de HJ schoollezing in de Rode Hoed in Amsterdam voor uitbreiding van de erfbelasting. Hij waarschuwde voor een golf van erfenissen die vermogensongelijkheid vergroot. Bontebal wil ook een fiscale constructie voor papieren schenkingen aanpakken, waarmee erfbelasting wordt omzeild. Tanja Koen, de eerste omroepster van de NCRV, is vorige week maandag overleden op 100-jarige leeftijd. Ze begon haar mediacarrière in 1946 als invaller en werd in 1951 ook televisiepionier. KRO-NCRV-directievoorzitter Cor Neef omschreef haar als iemand die de Nederlandse televisie heeft helpen opbouwen. Tot slot het weer. Vannacht valt er nog een enkele bui, vooral in het noorden. De minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het op een enkele bui na verder droog. De temperatuur komt uit op 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden.